0: De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, Hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met Zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

tonight, and let's declare it together. The Lord.

Dit is God Radio. Het geluid van hoop.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the stone. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

They gon' know. I'ma make sure they gon' know. What you gon' do?

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning.

0: eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: God Radio, je radio leeft weer.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: geregeld voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
8: Holy, holy, holy are you, Lord.
9: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship. Just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Dag lieve mensen, van harte welkom bij de allereerste aflevering van de Bijbelserie One Basics. Ik ben Johan Toet, jullie host. Als je dat nog niet gehoord had aan mijn Haagse accentje. Geweldig dat je er bent en blijf vooral luisteren, want ik geloof dat er mooie dingen gaan gebeuren. In deze aflevering ga ik beginnen met de allereerste studie van de One Basics Bijbelstudie. En ik wilde kort eventjes iets toelichten over die Bijbelstudie. Ik heb een tijd geleden een studiegids geschreven, genaamd One Basics. Met hele basis Bijbelstudies. Waar mensen gewoon een stukje fundament krijgen, een stukje identiteit, autoriteit leren te ontdekken. De belang van het woord en gewoon

van gaan krijgen in het komende jaar. En dus er gebeurt heel veel. Mensen komen tot geloof, mensen worden gedoopt in de Heilige Geest, mensen worden gekickstart, leren te bidden voor zieken, leren al dat soort dingen te profiteren en ga zo maar door. En het is gewoon geweldig om te zien wat dit tot stand brengt en hoeveel mensen er nu al, zeg maar, gezegend zijn, bemoedigd zijn en gediscipeld zijn, hongerig geworden zijn, daardoor uit zijn gaan stappen. Het zij meegegaan zo'n missiereis, naar een bijbelschool zijn gaan, meer willen weten, dieper willen gaan. En het is gewoon fantastisch om die resultaten te zien aan de hand van deze studiegidsen. En nu gaan we dus ook beginnen hier om deze studies te geven. En daar kijk ik gewoon heel erg naar uit om dat met jullie samen te gaan doen. Het is voor mij ook allemaal een beetje nieuw. Ik zit op dit moment op een tijdelijke locatie, waardoor alles nog niet helemaal 100% perfect is. Dus heb een beetje genade met me. Als je misschien een keer een achtergrondgeluidje hoort, wat er eigenlijk niet in thuis hoort. Het is gewoon even niet anders. Maar we zullen snel ons uit blijven strekken naar, en we blijven ons sowieso uitstrekken naar excellentie. Maar we zullen snel ook excellentie neer gaan zetten voor het Koninkrijk van God. Amen. Nou ja, ik dacht sowieso is het goed om natuurlijk te gaan beginnen in iedere aflevering met een gebed. En dus daarvoor wilde ik eigenlijk ook deze aflevering nu gaan beginnen met gebed voordat ik naar de les toe ga. En dan gaan we lekker beginnen. Ja, Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor, ja, voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw woord. Uw woord is de waarheid. En de waarheid maakt ons vrij, Heer. Dank u wel dat we uw woord tot ons mogen nemen. Dat we vernieuwd mogen worden in ons denken. Heer, dat we nieuwe inzichten mogen krijgen. Dat we openbaringen mogen krijgen, Heer. En dat we mogen groeien in onze geestelijke mens. Dat we mogen groeien in kennis. Vader, dat we steeds standvastiger kunnen komen te staan op de rots die Christus is. Heer, en dat we, ja, dat we mondig mogen worden. En dat we onze woorden kunnen brengen aan deze wereld met zout op smaak gebracht. Om hen die in de buitenste duisternis zijn, binnen te halen in uw koninkrijk, Vader. Maak ons gereed en maak ons bruikbaar voor uw koninkrijk, Heer. En gebruik deze studies om harten te vernieuwen en gedachten te vernieuwen en oud denken weg te nemen en nieuw denken ervoor in de plaats te geven. Transformeer ons, Vader, door uw woord en door de kracht en de zalving van uw Heilige Geest. Dank u wel, Heer. We geven het aan u in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen, amen, amen, amen. Dus nou, beginnen we met de eerste les. En de allereerste les waar ik het met jullie over wil gaan hebben, heet eeuwig leven. Nou, daar is best heel veel over te zeggen. Omdat eigenlijk de meeste christenen, als ze het hebben over eeuwig leven, dan hebben ze eigenlijk een bepaald beeld bij dat dit gaat over het feit dat je nooit meer ophoudt om te bestaan. Nou, de Bijbeltekst waar ik mee wil beginnen, die staat in Johannes 3, vers 16... Ik lees over het algemeen altijd uit de Herziene Statenvertaling, tenzij ik het anders vermeld. Maar ik vind de Herziene Statenvertaling het dichtst bij de grondtekst komen, net als de New King James Version in het Engels dat doet. Maar ik gebruik ook heel erg veel de NIV. En ik kijk ook wel andere Bijbelvertalingen in het Nederlands. Maar mijn hart ligt toch het meeste en ben ik ook het meest vertrouwd mee met de Herziene Statenvertaling. Maar Jezus zegt in Johannes 3, vers 16... Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, nogmaals, ik heb deze les al wat vaker gegeven en het is iedere keer weer bijzonder om te zien dat mensen die dit vers lezen, denken dat dit feit gaat over dat je dan voor eeuwig blijft leven. Dus zij denken van weet je, God heeft zijn zoon gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar dat hij voor eeuwig blijft leven. Dat is wat ze denken dat er staat. Alhoewel dit vers ons inderdaad ook leert dat we niet verloren zullen gaan, betekent het veel meer dan alleen maar nooit ophouden met bestaan. Wat wij moeten begrijpen zo en zo is dat wij als mensen, dat wij eeuwige wezens zijn. Wanneer wij fysiek sterven, dus wanneer wij ons lichaam zullen verlaten, zal onze ziel en onze geest gewoon voort blijven bestaan. Dus onze geest is een eeuwig wezen. Om het maar zo te zeggen, onze ziel is een eeuwig wezen. En dat houdt nooit op met bestaan. Dus dat betekent automatisch in feite dat je dus niet gered hoeft te zijn om eeuwig leven te ontvangen.
En dat is best wel shocking, denk ik, voor heel veel mensen. Want we gaan er toch eigenlijk vanuit dat we alleen maar eeuwig leven hebben als we kinderen zijn van God. We hebben alleen maar eeuwig leven als we Jezus hebben. Nee, we hebben altijd eeuwig leven, want we houden niet op met bestaan. Iedereen, geloof of ongeloof, blijft gewoon voor

0: eeuwig leven. Dus je hoeft niet gered te zijn om eeuwig te blijven leven. Het vers in Johannes 3, vers 16... bedoelt waarschijnlijk iets in feite iets anders dan het eeuwige leven zoals wij dat invullen, want ieder mens blijft voor eeuwig voorbestaan. Dus de vraag is van, oké, als ik niet gered word, blijf ik dan toch eeuwig bestaan? Ja, klopt, dan blijf je eeuwig bestaan. Maar je moet niet die vraag stellen. Het is niet de vraag van, oké, als ik dus niet gered ben, blijf ik dan eeuwig bestaan. De vraag moet zijn, als ik eeuwig blijf bestaan, waar blijf ik dan voor eeuwig bestaan? Snap je? Dus het is niet zo spannend dat we allemaal eeuwig gewezen zijn, want dat zijn we en we blijven voor eeuwig bestaan. Alleen de vraag is, waar? Waar breng jij de eeuwigheid door? Waar, is geen begin en geen einde en blijf jij? Gewoon in de eeuwigheid, zeg maar. Nou, is dat in de aanwezigheid van de levende God? Is dat in de aanwezigheid van de koning der koningen? In de aanwezigheid van de Heer en al zijn glorie en al zijn majesteit? Is het aanwezigheid van de liefde en de genade en de goedheid? En is het in het koninkrijk van God in het paradijs? Er is een paradijs. Die crimineel die zei tegen Jezus toen hij aan het kruis hing van Heere, denk aan mij als u vandaag in uw koninkrijk bent. En Jezus zei van, voorwaar ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Weet je, er is gewoon een paradijs. En verblijf je daar voor eeuwig in de aanwezigheid van de levende God, zittende aan de voeten van koning Jezus, in je mansion met je straten van goud en je muren van zuiver jaspers en je fundamenten ingelegd met de allermooiste edelstenen. En ga zo maar door waar God zelf het licht is, waar geen nacht is en waar geen dag is. Weet je, waar geen pijn is en waar geen verdriet is en waar geen dorst is en geen honger is en geen armoede is. En ga zo maar door. Blijf je daar voor eeuwig? Of blijf je in de donkerste duisternis waar God niet is? Want ik geloof dat als je de hel wilt beschrijven, is dat een plek waar God niet is. Hier op aarde zien we de heerlijkheid van God elke dag nog manifest in alles wat we zien om ons heen en alles wat we beleven. Ik bedoel, als je kijkt naar de natuur, de vis in de zee, de vogels in de lucht en de bloemetjes en de bijtjes. Het is gewoon geweldig om te zien dat daar gewoon hartstikke veel leven is. En God manifesteert zichzelf daarin. Daarom zegt de Bijbel ook, er is niemand te verontschuldigen. Want God die openbaart zichzelf dagelijks door de hele schepping. Het feit dat wij bestaan en dat we kunnen ademen, dat is gewoon de heerlijkheid van God die we daarin terug kunnen zien. Maar in de hel, de plek die niet gemaakt is voor mensen, de plek die gemaakt is, de Gehenna, de plek die gemaakt is voor de Satan en zijn trawanten, daar is God niet. Zijn aanwezigheid is daar niet. Zijn genade is daar niet. Zijn liefde is daar niet. Zijn compassie is daar niet. Zijn goedheid is daar niet. Hij is daar niet. En om een plek te zijn waar God niet is, dat is voor mij de hel. Dat is gewoon een vreselijke plek om te zijn. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, ik heb wel eens gehad, persoonlijk, dat ik door een bepaalde, groeipijn, groeiproces heen ging. Met mijn wandel met de Heer, waarin ik nog niet zo goed wist wat mijn identiteit en autoriteit was. En ik me soms eigenlijk van God verlaten heb gevoeld door een bepaalde donkere periode of waar ik dan doorheen ging. Waar ik gewoon geroofd werd en waar ik gewoon, aangevallen werd en hoe je het ook wilt noemen. Maar en dat voelde op dat moment. Nou, voelen, we leven niet bij gevoel. Maar we leven niet en ook niet door aanschouwen. We leven door geloof. Amen. Maar het voelde alsof God niet meer in mijn midden was. En dat voelde als de hel. Ik werd gillend gek. Ik dacht, dit ga ik nooit niet overleven. Dit kan ik gewoon niet. Zo, dit heeft voor mij geen zin. Ik wil zo niet meer verder leven. Het was alsof God niet in mijn midden was. En dat is als de hel, zeg maar. Dus dat wil je niet. Maar goed, wanneer wij niet kiezen om ons leven aan koning Jezus te geven, waar we overigens gewoon geheel vrij in zijn, maar hoe vervelend dan ook, dan zullen we toch echt verloren gaan. Nou, verloren gaan, dat wil niet zeggen dat je niet voor eeuwig blijft leven. Verloren gaan betekent dus wel dat je voor eeuwig blijft leven, alleen niet in de aanwezigheid van God. En wat verloren eigenlijk wil zeggen, is dat je niet behouden bent om voor eeuwig in Gods aanwezigheid te zijn. Dat is wat verloren betekent. Je bent niet behouden om voor eeuwig in Gods aanwezigheid te zijn. En we gaan dan naar een plek die nooit voor de mensen bedoeld is. Een plek waar God niet is. En dat is dus de hel. Nou, God wil helemaal niet dat de enige verloren gaan. 2 Petrus 3 vers 9. Maar hij wil dat allen, dat betekent dus ook iedereen, niemand buitengesloten. Maakt niet uit wat je huidskleur is, wat je afkomst is, wat je wel hebt gedaan en wat je niet hebt had moeten doen. En wat je niet hebt gedaan en wat je wel hebt moeten doen. Het maakt helemaal niet uit wie en wat en waar je dan vandaan komt. Maar hij wil dat allen, dat betekent iedereen, tot bekering komt. Dat iedereen tot bekering komt en een kind wordt van de Allerhoogste. God is niet boos op ons en hij is er niet op uit om ons te veroordelen, onze straffen, ons te verwerpen en weet ik wat allemaal. En dat zijn allemaal onderwerpen waar we de komende tijd allemaal uitgebreid over gaan hebben. Maar God houdt zo belachelijk veel van ons, Hij houdt zo belachelijk veel van ons dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Niet verloren gaat, niet afwezigheid van God, niet voor eeuwig afgesneden van de levende God, niet voor eeuwig weg uit zijn genade, goedheid en compassie. Dat ze niet verloren gaan, maar dat ze eeuwig leven zullen hebben. Hij geeft ons een uitweg. God geeft ons een vluchtroute. God geeft ons een escape. Weet je, hij is een goede God en hij is een goede vader. Laat nooit iemand anders jou iets anders vertellen over God. Want God is een goede God en hij is een goede vader. In Johannes 3, vers 17 zegt Jezus: want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dus met andere woorden, opdat de wereld niet verloren zou gaan. Opdat de wereld niet afgesneden zou zijn van hem, maar in zijn aanwezigheid zou zijn. Daarom, God heeft zijn zoon niet gezonden om te veroordelen. Zoals vaak in religieuze kringen ons wordt wijsgemaakt. Dat God een God van straf is, een oordeel en al dat soort dingen. Nou, laat je niks wijsmaken, het zijn gewoon leugens uit de hel. God oordeelt niet en God veroordeelt niet. Zie je, het plan van God vanaf de grondlegging van de wereld is dat jij niet verloren gaat, maar dat jij eeuwig leven hebt zoals hij dat voor jou bedoeld heeft. En dat is voor altijd bij hem, heel dicht bij hem te zijn. Dat is wat het betekent. Nou, 2 Korinther 6 vers 18, daar zegt God: ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zoon en dochter zijn. Dit is iets heel intiems, lieve mensen. God wil onze papa zijn. En hij wil dat wij hem tot zonen en dochters zijn. En intiemer dan dat bestaat gewoon niet. Weet je? En voor mij getuigt dat van een hele liefdevolle God en niet van een kwade, boze God. Alle straf en alle oordeel is op koning Jezus gelegd, zodat wij vrij konden zijn in hem. Zodat wij voor eeuwig in aanwezigheid van de levende God konden blijven. En het verlangen van God is dat hij ons tot een vader kan zijn en dat wij hem tot zonen en dochters kunnen zijn. Hij wil dat jij hem zo leert kennen. Want dat is pas het echte eeuwige leven wat Johannes 3 vers 16 beschrijft. Weet je, nou, let op wat er staat in Johannes 17 vers 3 en in de Statenvertaling. Jezus zegt, en dit, dus leg die nadruk even op dit. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus. Jezus Christus. Jezus de gezalfde. De koning der koningen. De Heere der Heren. De majesteit. De verlosser. Ons heiland. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die u gezonden heeft. Zie je, dit is gewoon waar het allemaal om draait, lieve mensen. Kijk, je kan vergeven zijn van al je zonden. En je kan behouden zijn voor de eeuwigheid. En dat is hartstikke mooi. Maar dat is zeker niet het enige doel waarvoor God zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Jezus is gekomen zodat jij eeuwig leven zou hebben. Jezus is gekomen zodat jij de Vader zou kennen. En dat je hem zou kennen die de Vader gezonden heeft. En dat is Jezus zelf. En dit eeuwige leven is dus waar het om gaat, op een intieme manier en een persoonlijke manier God te leren kennen. Dit is waar het allemaal om draait. Kijk, Jezus is niet gekomen om te redden wie er verloren is. Hij is gekomen om te redden wat er verloren is. En wat er verloren is gegaan is de relatie tussen God en de mens. En Jezus is gekomen om dat te herstellen. En op het moment dat wij dat herstel in ontvangst nemen, wat hij heeft hersteld, want het is volbracht. Johannes 19 vers 30 roept hij uit, het is volbracht. Dus hij heeft het volbracht. Het is hersteld. En als wij daarin stappen, kunnen wij dus weer relatie hebben met God. Kunnen wij weer intimiteit hebben met God. Kunnen wij God kennen van aangezicht tot aangezicht. Kunnen wij in hem zijn en kan hij in ons zijn. En dat is wat eeuwig leven is volgens Johannes 3 vers 16. Dat is wat het eeuwige leven is volgens Johannes 17 vers 3. Dat wij hem kennen en zijn zoon kennen. Dat wij Jezus kennen. Van hart tot hart. Van geest tot geest. Dat we hem kennen. Dit is gewoon prachtig mooi, man. Dit is gewoon prachtig mooi. Weet je, in Johannes 10, vers 10, daar zegt Jezus dat de dief, de Satan, die vieze smerige leugenaar, die rat met een microfoon, weet je, dat hij alleen maar is gekomen om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Maar dat Jezus is gekomen opdat wij leven hebben en dat wij overvloed hebben. Leven en overvloed is een leven met God. We gaan het nog wel meer hebben over leven. En we gaan het nog wel meer hebben over overvloed. Wat het nog meer allemaal betekent. Maar in de basis betekent dit een leven met God. Een intieme vader- en zoonrelatie. God wil dat jij hem leert kennen als een liefhebbende, barmhartige, goede vader. Een God, een vader die je kunt vertrouwen. Een vader die op wie je altijd kunt rekenen. Een vader die je nooit zal begeven, nog zal verlaten. Een vader die nooit boos op je is, die je niet veroordeelt. Een vader die je niet afwijst, maar die altijd in jou gelooft. Een vader die onvoorwaardelijke liefde is, ongeacht waar je vandaan komt. En al die dingen die je wel had moeten doen en niet hebt gedaan. En die je niet had gedaan en niet had moeten doen en wel hebt gedaan. Weet je, nee, het is gewoon een vader die met zijn armen wagenwijd open staat om jou te ontvangen en lief te hebben, no matter what. No matter wat je uitgevreten hebt, wat je uitgespookt hebt, hoe vaak op je bek bent gegaan, hoe vaak je gefaald hebt, welke misstappen je allemaal hebt begaan, hoe je jezelf een mislukkeling vindt en alle andere leugens die je over jezelf gelooft en al die dingen meer. Weet je, God wil dat jij hem leert kennen als een vader die jou ongeacht wat nooit van zijn levensdagen zal afwijzen, nog zal begeven, nog zal verlaten. Een God die je kan vertrouwen, een papa die je kan vertrouwen. Een papa die jou niet kwetst en niet afwijst. In wiens armen jij rechtstreeks kan rennen. Gewoon bij hem op schoot kan springen. Ongeacht wat je zojuist hebt uitgevreten of wat er mis is gegaan in je leven. Man, dat is mijn God. En dat is hoe hij wil dat jij hem leert kennen. Dat is het eeuwige leven waar de Bijbel over spreekt. En dat is gewoon fantastisch. Dat is gewoon fantastisch. Weet je, en je vraagt je misschien dan af, maar hoe kan ik God de Vader dan zo leren kennen? Hoe kan ik God de Vader zo leren kennen als zo'n vader? Ik heb zo'n verkeerd beeld bij een vader. Ik heb zo'n verkeerd beeld bij hoe dat allemaal zit. Want ik heb trauma's of ik ben afgewezen. Of mijn vader heeft me nooit liefde laten zien. Of ik heb nooit geen vader gehad. Of weet ik veel. En misschien heb je wel een vader gehad, maar is toch het beeld een soort van verschoven of zo. Of ga je proberen die gelijkenis te maken? Nou, God de Vader is perfect en jouw vader niet. Sorry, met alle respect. Mijn vader was ook niet perfect. Ik ben als vader ook niet perfect. Maar God als vader is perfect. Hij is de volmaakte vader. En er is er maar één die je vader mag noemen. En dat is hij die in de hemel is. Maar kijk, als we de Vader willen leren kennen, moeten we naar de Zoon kijken. We moeten gewoon naar Jezus kijken. In Johannes 14, vers 9 staat, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij zegt in Johannes 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En in Johannes 5, vers 12 zegt hij, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Welk leven hebben we dan niet? We hebben het leven niet wat God voor ons tot stand heeft gebracht. Dat is het eeuwige leven, dat we hem kunnen kennen als een intieme Vader. He, dat is dat we hem kennen en Jezus Christus die hij gezonden heeft. Dus wij moeten dus Jezus de Zoon leren kennen door zijn woord tot ons te nemen. Door hem te geloven en hem te kijken. Want hij is het leven en hij is de weg naar de Vader. Jezus is de perfecte afspiegeling van de Vader. Nou, wij mogen nu tot de Vader komen zoals Jezus dat deed. Wij hebben nu in Christus de geest van zoonschap ontvangen. In Galaten 4, vers 6 staat dat wij nu dat de geest van zijn zoon nu in onze harten is uitgestort. Nou, de geest van zijn zoon wil zeggen dat we nu de geest van zoonschap hebben ontvangen. We zijn dus geen wezen meer, we zijn zonen. Hij heeft ons bewust en specifiek uitgekozen nog voor de grondlegging van de wereld om aan te nemen als zijn kinderen. Bewust. En hij wil jou. Hij wil jou. Jij bent niet ongewenst, je bent gewenst. En wij kunnen nu roepen, Abba Vader. Dat is wat wij nu kunnen roepen door het offer wat koning Jezus voor ons gebracht heeft. En waar we de komende tijd ook steeds meer over zullen gaan hebben. Maar mensen, dit is zo ongelooflijk mooi. Dat als we kijken naar het hart van God. Als we kijken naar de intimiteit die hij weerspiegelt door het woord. En door Christus, door Jezus, onze verlosser heen. Dat wij eeuwig leven mogen ontvangen. Dat is hem kennen op een intieme manier. God, de schepper van hemel en aarde. Die alles geschapen heeft. Die het begin is en het einde. De alfa en de omega. De grote ik ben. De God die meer dan genoeg is. De Jehovah Rapha, mijn genezer. Jehovah Shammah. Hij is nu, hier, op dit moment. Jehovah Nissi. Jehovah Roi, ons licht. Hij is onze Jehovah Jireh, onze voorziener. God, de almachtige God. Die kunnen wij kennen op een intieme en persoonlijke manier. Als vader en hij ons als zijn zoon of als zijn dochter. Die relatie, die intimiteit. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Daarom heeft God zijn zoon gezonden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het is hem kennen en zijn zoon Jezus die hij gezonden heeft. Wat een geweldig iets, lieve mensen. dat wij hem mogen leren kennen als een vader en als een God. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik word hier razend enthousiast van. Ik word hier echt dolgelukkig van en dolblij van. Weet je, als ik gewoon kijk in mijn eigen leven. Mijn vader was niet de perfecte vader. En ik heb me altijd heel erg onzeker gevoeld. Ik heb me altijd heel erg verdrietig gevoeld, afgewezen gevoeld. En dat heeft heel veel schade gedaan in mijn leven. Nu weet ik beter waar mijn vader vandaan komt. En wat hij heeft meegemaakt. En waardoor hij dus ook bepaalde dingen niet kon doen of laten zien, omdat hij ze zelf nooit heeft meegekregen en bepaalde dingen gekopieerd heeft, die hij weer doorgegeven heeft aan ons. En ga zo maar door. En weet je, dus ik heb mijn vader al lang vergeven en hij is mijn allerbeste vriend geworden. En hij is nu bij de Heer. En ik ben heel trots op hem. En ik had me geen andere vader willen wensen dan de vader die ik heb gekregen van God hier op aarde als mijn opvoeder. En er zijn dingen fout gegaan en er zijn dingen gebeurd, absoluut zeker waar. Maar ik heb wel echt een periode gehad dat als ik aan God moest denken als vader. En ik keek naar mijn eigen vader en dat ik een soort van bang werd voor God. Omdat ik bang was voor mijn eigen vader. Voor zijn reactie, voor zijn uitbarstingen, voor zijn woorden en al dat soort dingen. En, maar doordat ik zeg maar naar Jezus ben gaan kijken, die de weerspiegeling is. Hij is de perfecte afspiegeling van de vader. Hij is volmaakte liefde uitgewandeld onder ons. Hij is het volmaakte schoolvoorbeeld van wie God is. En weet je wat die volmaakte liefde dan ook is, zeg maar. En door steeds meer een relatie te krijgen met Jezus, steeds meer intimiteit met de Heilige Geest, steeds meer God te leren kennen door zijn woord, hem te beproeven en gewoon te zien hoe trouw hij is. Hoe hij nooit verandert. Hoe hij dezelfde is gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Hoe hij de onveranderlijke veranderaar is. Door steeds meer te ontdekken wie hij is en hoe goed en perfect en volmaakt hij is. Kon ik zeg maar het beeld wat ik had van een vader, kon ik beginnen te vertalen naar het beeld wat ik kreeg van God. En dat is een veel beter en veel mooier en veel volmaakter beeld dan dat ik had in eerste instantie toen ik dat had van mijn aardse vader. En het heeft ervoor gezorgd dat ik naar mijn vader kon gaan kijken zoals God naar hem kijkt. En het heeft ervoor gezorgd dat ik zelf een betere vader ben geworden voor mijn kinderen. En dat is gewoon fantastisch. Dat is gewoon fantastisch. God is een geweldige, fantastische God. En hij wil dat wij hem leren kennen als vader. Want hij is een goede vader. En weet je, dat gun ik iedereen. En hier wil ik het mee afronden. Dank u wel voor het luisteren. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. En als je vragen hebt, opmerkingen hebt of getuigenissen hebt, stuur ze dan eventjes naar info@johantoet.com. En dan zullen zo mogelijk die mailtjes beantwoord worden. Hey, de groetjes. Doeg. Doei doei.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: God Radio. Je radio leeft weer.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: This week I've been sharing with you about the baptism of the Holy Spirit, which is where God empowers you with supernatural ability to be able to live the Christian life. The Christian life is not just difficult or hard, it's impossible. It's impossible for us to lay hands on the sick and see them recover in our own ability. It's impossible for us to be able to rejoice always, as Paul said in Philippians chapter 4. And again, I say rejoice. It's impossible to count it all joy when you're in problems unless you're endued with power from on high. And this is what Jesus told his disciples. And so this week, I've been talking about the baptism of the Holy Spirit, how that absolutely transforms your life. Outside of your personal born-again experience with Jesus, the next most important thing that you can do is receive the gift of the Holy Spirit and the power that comes along with that. That's what we've been talking about all week. And I'd like to remind you that I'm giving away this book free of charge. This is a book that we give to every person who comes down in my meetings for either salvation or the baptism of the Holy Spirit. And we have given away at least tens of thousands. I think it's over 100,000 of these books that we've given away. And we will supply this as a gift to you. We've also got a package that we're offering. Our announcer will make this at the end of the program. But we want you to be empowered by the Holy Spirit. I've already talked about a lot of things. I hadn't got time to go back through all of that. I want to just zero in, drill down on one aspect of having the power of the Holy Spirit in your life, and that is praying in tongues. And there's a lot of people that think that this is foolishness. They think it's gibberish. They think that there's no practical purpose. You've even got a lot of Christians who will say that it's of the devil, and that if you speak in the tongue, in tongues, it's of the devil. But you know, one of the questions that I have for them, if this is of the devil, how come you don't go into bars and into nightclubs, into, you know, these places where all kinds of evil is happening and hear everybody speaking in tongues? You know, this statement that it's of the devil, it certainly hadn't been of the devil in my life. It has been something that has transformed me. And I'm going to share some personal testimonies with you of miraculous things that have happened through me praying in tongues. But let me just start with this. In 1 Corinthians chapter 14 and in verse 14, it says, "For if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful." Now, I'm going to go on and talk about how you can begin to understand and benefit from what you're saying. But unless you believe for an interpretation and know how to receive this, when you pray in tongues, your understanding, this is talking about your mind, doesn't know what you're saying. But the part I wanted to focus on, that when you pray in an unknown tongue, my spirit prayeth. And I tell you, this is powerful. I've got a teaching entitled Spirit, Soul, and Body, which is one of the most important things that God ever showed me. And to just summarize it quickly, it's your spirit that gets born again and that is totally changed. Old things have passed away. All things have become new. 2 Corinthians 5:17. That's not talking about your body. If you were overweight before you got saved, you'll still be overweight after you get saved, unless you go on a diet and do something. Your body's not saved. We have a promise that we are going to get a glorified body, but you don't have that now. Your mind isn't instantly changed. Matter of fact, the scripture says in Romans chapter 12, verse 2, that you have to be transformed by the renewing of your mind. Your mind isn't instantly changed. When you get born again, you didn't get a new mind. You got a new heart. So it's the spirit that's changed. And the significance of this is that God is a spirit, John 4:24, and you must worship him in spirit and in truth, not in the flesh. And so much what is called Christianity and worship of God today, it is not in spirit. People go through these physical, mechanical things where you think you've got to pray in a certain position. You got to have your hands folded, or you got to have your eyes closed, or you got to be looking up to heaven. They go through these rituals that you've got to say and repeat certain things and go through I don't even know what you call it, but all those beads and stuff. Forgive me for my ignorance. But anyway, they go all of these things. That is not worshiping God in spirit and in truth. What in spirit is the part of you that was born again, that's changed. You are now created in his image, and you have to connect to God spirit to spirit. Now, there's multiple ways of doing that. I'm not saying speaking in tongues is the only way of doing that, but this verse makes it very clear that when you are speaking in tongues, your spirit is praying. You aren't praying out of your intellect. You aren't praying out of your emotions. You're praying directly out of your spirit to God, spirit to spirit. Now that is huge. That is powerful. If you don't understand the importance of what I've just said, it's because you don't understand what really happened to you when you got born again and what you got in the spirit. What you have in the spirit is perfect. It says in Ephesians chapter 1, verses 18, 19 through the end of the chapter, it says that you have the same power that raised Jesus Christ from the dead. And that's not out there in heaven available to you if you could just reach out and somehow or another pull it down. No, it's in you. It's in you right now. It's not just when you die and go to heaven. In you right now, you have raising from the dead power. 1 John chapter 4, verse 17 says, "As he is," speaking of Jesus, "so are we in this world." Not talking about in the world to come, not in heaven, but so are we in this world. Now, if you don't understand that it was your spirit that God changed, if you're just looking at yourself as a physical human being with an emotional part that the Bible calls the soul, then you'll never understand 1 John 4:17 that as Jesus is, so are you in this world. Because your body's not like Jesus yet. Your body is still corruptible, but you are going to get an incorruptible body when we go to be with the Lord. Your mind is not like Jesus yet. It may be in the process of being renewed, but you can't claim that you know all things, even as also you are known, 1 Corinthians chapter 13. No, your mind is still in the process of being renewed. But in your spirit, you are absolutely perfect. And when you pray in tongues, it is your spirit praying. That's what it says, 1 Corinthians 14:14. 1 Corinthians chapter 2, verse 16 says, we have the mind of Christ. Where is that? It's not up here in your brain, but in your spirit, you know all things. 1 John chapter 2, verse 20 says, you have an unction from the Holy One, and you know all things. Not some things, all things. Now, I can guarantee you, some of you watching this program, you can't even remember where you put your keys. You can't remember where your glasses are, and they're on top of your head. We don't know all things with this mind up here, but in your spirit, you know all things. And when you pray in tongues, your spirit that knows all things is praying. Man, that is awesome. If you understand that. And somebody's thinking, well, what good is it going to do me if I don't understand what I'm saying? Well, go back to 1 Corinthians chapter 14 and verse 13. It says, wherefore, let him that prayeth in an unknown tongue pray that he may interpret. So verse 14 says, when you're praying in tongues, it's your spirit praying. What is it praying? It's praying the hidden wisdom of God. It's praying this part of you that has an unction from the Holy One and knows all things. It's the mind of Christ that's in your spirit praying. You are praying perfectly. There isn't any of the confusion, any of the doubt in your spirit that exists in your mind. So when you're praying in tongues, you're bypassing all of this clutter, all of this stuff that can clog up us being able to communicate with God. And you're bypassing the limitations of your mind and you're praying out of your spirit. And you have the command right here that when you pray in tongues, pray also that you interpret. Now, this is specifically talking about how the gift of speaking in tongues operates in a church. And there are qualifications here in this 14th chapter that everything that is done at church needs to be done for the benefit of other people. The scripture says the edifying of the other people. And so when you come together in church, you shouldn't all just be up there. Like if the preacher gets up and just speaks in tongues, well, then that's not going to benefit anybody. So Paul said not to do that. He said if somebody does speak in tongues, it has to be at the most three people and it has to be interpreted. So this is specifically talking about that if you pray in tongues in church, you need to also pray for an interpretation of it so that other people can benefit. And that is specifically what he's talking about. But in this exact same chapter, the Apostle Paul said that he spoke in tongues more than them all. And yet he said in the church he would rather speak 5 words in a known language than 10,000 words in an unknown language. So when Paul is talking about speaking in tongues, it is not limited to the church. He said he spoke in tongues more than them all, and it's clear it wasn't in church. So this applies not only to an assembly, a church gathering, but this can apply to you personally. That if you are praying in tongues, your spirit is praying, the part of you that knows the mind of Christ, that has all of this unction from the Holy One, and you know all things, you are praying the perfect wisdom of God, and you can pray that you interpret. Man, that is powerful. So what this means is that instead of us going through life and saying, well, further along, we'll know all about it. Someday we'll understand all of this stuff. But, you know, I just can't understand the things of God. You know, let me use a verse right here in 1 Corinthians chapter 2. The Apostle Paul was talking about the wisdom of God. He was speaking the wisdom of God in a mystery. And right here in 1 Corinthians chapter 2, verse 9, he says, but as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither hath entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. Now, that's a quotation from the Old Testament, but here it is in the New Testament being quoted. And there's a lot of people that will just latch onto this and say, we just can't know the things of God. Well, that's what this is saying in the natural. You in your natural self, with your little peanut brain and our limited understanding, we cannot really grasp and understand the things of God. But the next verse, look at this. It says, but God hath revealed them unto us by His Spirit. And then the next few verses go on to talk about how that the Spirit searches our heart and knows us. And there's some things in verse 14. It says, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. They are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. See, this is a commentary on that verse where it says, eye hasn't seen, nor ear heard, neither has entered into the heart of man. This isn't saying that you can't know the things of God. It's saying that you can't know the things of God by just human ability, human reasoning. You have to have the Holy Spirit quicken your understanding. And you know, this is my testimony, that I got born again when I was 8 years old and I was genuinely saved. But when I received the Holy Spirit when I was 18 years old, March the 23rd, 1968, when I received the Holy Spirit, my understanding of God and of the Word of God just exploded. Prior to that time, and I know that some of you can relate to what I'm saying right here, but prior to that time, I read the Bible every day of my life. I memorized Scripture, but it was all academic. I don't even have the words to describe this, but if you would have asked me, I could have quoted some Scriptures, but there was a disconnect. I would read these Scriptures, but it didn't influence the way I thought. It didn't influence the way I acted, except in a vague way, like the standards of morality. I wouldn't have gone out and committed adultery. I wouldn't cuss. I wouldn't steal. It influenced me in that way, but I didn't apply my life to the Word of God the way I should. But when I received the Holy Spirit, when you pray in tongues, your spirit is praying. Your spirit is communicating. Your spirit is beginning to release this revelation that these verses was talking about. And my personal experience is that when I received the baptism of the Holy Spirit and started speaking in tongues, this quit being just a book about God, but this started being a book from God. And I couldn't open the Bible and read without God talking to me. Not in an audible voice, but in my heart, I just was understanding things. You know, for instance, in Acts chapter 3 is where Peter and John were going into the temple and they prayed for a man who was lame. Or actually, they didn't even pray for him. They just commanded healing on him, grabbed him by the hand, and he was instantly healed and went walking and leaping and praising God. I had read that dozens, maybe hundreds of times before I received the baptism. But after I received the baptism of the Holy Spirit began to give me understanding. And for the first time in my life, it dawned on me that this was an actual physical healing. Prior to that time, in the Baptist church, they would use those scriptures, but they would say things like, we were all crippled spiritually. Emotionally, we were crippled. And when you come to the Lord, He makes you whole. And they would spiritualize it. And it had never dawned on me. I know that this, some of you are going to think, well, you're pretty slow, and maybe I am, but I'm just telling you that it had not dawned on me that this was a physical thing. But after I received the baptism, the Holy Spirit started speaking in tongues. I read that, and I mean, God started speaking to me that healing is a part of what He did. Just like Jesus physically healed that person, He doesn't just spiritually heal us. He wants to physically heal us. And He started showing me that Peter didn't even pray a prayer. He said, such as I have, not such as God has. I could pray and ask God if He would heal you. No, God had given him that healing power and he released it. And I mean, these verses just came alive. I couldn't open the Bible without God speaking to me. And that's exactly what these verses are saying. With your natural mind, your physical eye, your mental hearing, you can't understand the things of God. But God has revealed them unto us by His Spirit, because the Spirit reveals things to us. And when you receive the baptism of the Holy Spirit, There's many things that happen. It opens you up to all kinds of gifts of the Holy Spirit, the supernatural gifts and stuff, the speaking in tongues, but it just brings revelation knowledge to you. You know, I have ministered in churches where people have had doctor's degrees, multiple doctor's degrees, and some of them just reject me because I don't have the education that they do. But I've had many people with doctor's degrees that have been through seminary, and they have studied for years, and they'll hear me minister on the scripture, and they are just amazed, and they say, "Where did you get that? I've read this, I've studied it, I've been through seminary, I've done all these things, and I never saw that." And you know how I got it? Through praying in tongues and asking God to give me understanding as I study the Word, and the Holy Spirit has revealed His Word to me. I'm telling you, this to me is the greatest benefit of receiving the baptism of the Holy Spirit and speaking in tongues. It does many things, but one of them is it gives supernatural revelation and understanding of God's Word. The Holy Spirit is the one who wrote the Bible. He inspired people to write it. And when you start praying in tongues and receiving this power from on high, it gives you the ability to understand and receive the Word of God. Man, that's awesome. To me, if that was the only benefit of the baptism of the Holy Spirit and speaking in tongues, that would be priceless. But it goes far beyond that. You have all of these other gifts. You have the ability to lay hands on the sick and they shall recover. You have the ability to hear the voice of God so much better than you ever have before. And just on and on it goes. I'm telling you, the Holy Spirit is essential to the Christian life. You know, Jesus said that I can do nothing of myself, but what I see the Father do, that's what I do. And I've actually heard people take those passages of Scripture and say that this was Jesus showing that He wasn't truly God because He couldn't do anything by Himself. No, that's not what it's saying. It's just the opposite. It's showing His oneness with God the Father and with the Holy Spirit. They are so one, they are so interdependent upon each other that they can't operate separate from each other. Instead of that being some admission by Jesus that He was less than God, it is a statement by Jesus how one with God He was. He could not operate independently. And so I'm making this same thing to say that a person who says, "Oh, I've received Jesus as my Savior and I'm born again, but I don't want anything to do with the power of the Holy Spirit and these gifts of the Holy Spirit." You just cannot effectively live the Christian life and separate the Holy Spirit from the ministry of God the Father and God the Son, Jesus. You need the Holy Spirit. Jesus didn't do anything without the Holy Spirit. In creation, you can read in the first chapter of the book of Genesis, it says the Spirit of God moved upon the face of the waters. And if you look that up in the Hebrew, it's literally talking about He brooded over it. The Holy Spirit was involved in all of the creation. God doesn't do anything without the Holy Spirit, and you can't effectively do anything without the Holy Spirit. When you are praying in tongues, it is your spirit praying. And what is it praying? It's praying the hidden wisdom of God, 1 Corinthians chapter 2. It is praying the mind of Christ. It's the part of you that has an unction from the Holy One and knows all things. That's the part of you that's praying. You're praying out these tremendous statements of God. Look at this verse in chapter 14, 1 Corinthians chapter 14, verse 2. "He that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto man, but unto God, for no man understandeth him. Howbeit in the Spirit he speaketh mysteries." In the Spirit, you are speaking the hidden mysteries of God. And then in verse 4, it says, "He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself." The word edify means to build up, to promote spiritual growth. You know, if you ever get discouraged, if you ever get fearful, if it seems like you're fighting unbelief, one of the things that you can do is just start speaking in tongues because you edify yourself, you build yourself up, you promote spiritual growth. I know a lot of people that have discouraging things happen to them. You know, they experience people dying, they experience poverty, they experience people rejecting them, persecuting them, and on it goes. And they have the baptism of the Holy Spirit. They have this ability to speak in tongues, but they don't do it. And yet the Bible says right here that when you speak in tongues, you're promoting spiritual growth. It says over in Isaiah that when you are speaking in tongues, that you are causing yourself to rest. This is the rest, and this is the refreshing wherewith you may cause the weary to rest. And speaking in tongues will cause rest and refreshment in you. I've actually been in church services where so many bad things were being said, contrary to the Word of God, that it was grieving me. And in order to be able to survive that church service, I've literally put my finger on this verse and quietly to myself so that I didn't distract anybody else. I would sit there and pray in tongues and say, I am building myself up, promoting spiritual growth, edifying myself by speaking in tongues. Every person watching this needs encouragement. And sometimes we pray and ask God for it and then just sit there waiting on something supernatural to happen. If you receive the baptism of the Holy Spirit, you can speak in tongues and you can encourage yourself in the Lord. You can edify yourself is what it says. You know, I'm going to finish this up tomorrow. I've still got some more important things to share, but I want to remind you that this is a book that I'm giving away to any of you who would call in or go to our website and ask for it. It's entitled The New You and Holy Spirit, and it talks about the baptism of the Holy Spirit and speaking in tongues and everything I've talked about today. It will explain in a lot more detail, plus it'll give you much more information. There's also a place in the back of the book that would tell you my next teachings that I have that could help you grow. This is my gift to you. We do have a package where we have a study guide and DVDs and CDs, and you can listen. Our announcer will give you the information. But if you want this one free of charge, my partners have enabled me to be able to do this and give it to you, and I promise you it would help you. So listen to our announcer, and please call or write today.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging, maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. Charis Bible College helpt je jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg, of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Charis, waar levens veranderen, leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus en volledig online. Precies wat bij jou past. Meld je nu aan, bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op charisbiblecollege.nl.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Hartelijk welkom weer bij deze uitzending. We zijn bezig met een serie Stronger. En vandaag wil ik een heel specifiek onderwerp erover gaan behandelen, waarvan ik geloof en waarvan ik bid dat het een zegen is voor je leven. En dat heeft namelijk te maken met het vernieuwen van je denken. Een essentieel onderwerp waar iedere christen van moet weten hoe het werkt. En de tekst van onze serie is 2 Samuel 1 vers 23. 2 Samuel 1 vers 23. Dus die mag je even opzoeken. 2 Samuel 1 vers 23. Zegt over Saul en Jonathan. Ze waren bemind en geliefd in hun leven, in hun dood niet gescheiden. Ze waren sneller dan arenden en sterker dan leeuwen. Sneller dan arenden, sterker dan leeuwen. Dat is het plan van God voor ons leven, dat we sneller zijn dan een arend en sterker dan een leeuw. En vorige week heb ik gedeeld over hoe je geestelijk kan groeien. Hoe kan je dan geestelijk groeien en zorgen dat je sterk wordt? En vandaag wil ik op één van die vier, eigenlijk van die stappen die ik heb gedeeld, wil ik dieper ingaan en ook een specifieke naam geven. En dat is namelijk het vernieuwen van je denken. Het vernieuwen van je denken. En ik wil met je lezen 2 versen uit Romeinen hoofdstuk 12 en dan vers 1 en 2. Romeinen 12 vers 1 en 2. Romeinen 12 vers 1 en 2. Daar staat: ik roep u er dan op toe, broeders, door de

0: ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dus om je leven aan God toe te wijden. Dat is voor uw redelijke godsdienst. En dan zegt het dit. Word niet aan deze wereld gelijkvormig. Dus wees niet gelijk aan de rest van de wereld. Maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. De MBG in Engels zou zeggen. By the renewing of your mind. Door het vernieuwen van uw denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dus de Bijbel spreekt erover dat we niet gelijk moeten zijn aan de wereld om ons heen, maar dat we moeten veranderen. Wees niet gelijk voor me aan de wereld, maar word veranderd. En ik geloof dat een deel van het plan van God voor ons leven is dat wij veranderen, zodat we niet meer gelijk zijn aan de rest van de mensen. En dat is niet hoogmoedig, dat is niet arrogant, dat is niet trots. Maar het heeft ermee te maken dat mensen kunnen zien dat er een God is die leeft en die werkt in jouw leven. We hebben daar een serie over gedaan. Arise and shine. Sta op en schitter. En dan zegt de Bijbel in Jesaja 60, want duisternis zal de aarde bedekken. Maar over jou zal de heerlijkheid, de goedheid en de kracht van God gezien worden. Dus dat is het plan van God, terwijl duisternis op de aarde is, terwijl moeilijkheden, het werk van de duivel op de aarde bezig is. Dat over jouw leven de goedheid, de gunst en de kracht van God te zien is. Dat er een verschil is tussen jouw leven en de levens van de mensen om je heen. Zo waarom zeg, wees niet gelijk aan deze wereld. Ik geloof dat er problemen zijn waar je als christen niet doorheen hoeft te gaan, waar andere mensen wel doorheen gaan. En nogmaals, dat is niet hoogmoedig, dat is niet arrogant. Maar ik geloof dat door het woord van God en de geest van God, God ons principes geeft en God ons kracht geeft om ons leven zodanig te leven met de wijsheid van God, dat we door bepaalde problemen niet heen gaan. En een van die problemen, wat je dus heel vaak hoort en ziet, is bijvoorbeeld scheiding. En ik weet, heel veel christenen zijn gescheiden, maar laten we vooropstellen, dat is niet het plan van God. En als twee partijen die van bond aangaan, allebei gevuld zijn met de geest, wandelen naar het woord van God, wandelen in liefde naar elkaar, dan weet je, dan is dat iets waar je niet doorheen hoeft te gaan. Maar sterker, dat je een huwelijk hebt wat een voorbeeld is voor de rest van de wereld. Dat is het plan van God, dat jouw huwelijk een voorbeeld is voor de mensen om je heen. Dus dat zijn problemen. Maar zelfs dingen zoals familieproblemen, misschien bepaalde financiële problemen, ziektes. Weet je, er is kracht in God om al die dingen te overwinnen. Sommige dingen hoef je als christen niet eens doorheen te gaan. Er is al overwinning bij de voorhand. Dat als we wandelen in het plan van God, dat we door die dingen niet eens heen hoeven te gaan. En bijvoorbeeld financiële problemen. Weet je, er kunnen dingen in je leven gebeuren waardoor je financieel lastig zit. Maar er is wijsheid en kracht in het woord van God. Van rentmeesterschap en bovennatuurlijke voorziening. Waardoor we daar niet doorheen hoeven te gaan. En als we wel door dingen heen gaan, dat we er anders doorheen gaan dan de mensen om ons heen. Niet in paniek zijn, niet in angst zitten, maar dat we vertrouwen op God, volkomen rust hebben, zijn antwoord en zijn hand zien in elke situatie. Dat is het plan van God voor je leven. Maar daarvoor moet je sterker worden. Sterker dan de problemen die jou lastigvallen. Sterker dan de dingen die op je pad komen. Dus daarvoor moeten we veranderen. Hoe verander je? De Bijbel zegt hier, wees niet gelijkvormig in deze wereld, maar word veranderd door het vernieuwen van je denken. Door het vernieuwen van je denken. Dus hoe gaat de verandering plaatsvinden in je leven? Door anders te gaan denken. Door op een andere manier te gaan denken dan de mensen om je heen. En eigenlijk de manier waarop jij denkt bepaalt hoe je leven eruit ziet. De manier waarop je denkt bepaalt hoe je leven eruit ziet. En ik moet aan een voorbeeld denken, wat gewoon even, er was iemand en die kende ik en die had schulden. En ik ga verder geen details geven, zodat niemand kan raden wie het is. In ieder geval, die persoon had schulden en die vroeg raad of gebed. En uiteindelijk zeg je, hoeveel euro schuld heb je? Hoeveel kan je verdienen in de maand? En ze waren samen en ze zouden op zo'n manier kunnen leven dat ze maar van één salaris hoefden te leven. Maar die man die wilde niet gaan werken, want dan zou hij schulden afbetalen in plaats van voor zichzelf verdienen. Het gevolg is dat hij al jarenlang in schulden zat, want hij had niet het gevoel dat hij ze af hoefde te betalen. Heel raar verhaal. Maar het gevolg is dat je jarenlang, heel je leven, in schulden zit. Dan kan je gebed vragen, maar het is oneerlijk om gebed te vragen dat iemand anders jou geld geeft om je schuld af te betalen, als je zelf te beroerd bent om te werken. Weet je, als hij al binnen een jaar van al zijn schulden af kunnen zijn door het gewoon af te lossen. Maar als je dat niet wil, weet je, dan zit er een probleem in je denken, waardoor je de rest van je leven achtervolgd wordt door schulden, problemen, dingen die zich opstapelen. Weet je, en stapelt zich maar op en stapelt zich maar op. Dus hoe je denkt bepaalt hoe je leeft. Daarom zegt de Bijbel in Spreuken 23, vers 7: zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. De Bijbel zegt in Spreuken 23, vers 7: zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. Dus hoe je leven eruit ziet, heeft ermee te maken hoe je denkt in je hart. Hoe je nu leeft, is het resultaat van hoe je altijd gedacht hebt. Daar moet je over nadenken. Hoe jij nu leeft, is het resultaat van hoe je altijd gedacht hebt. Dus als je je leven wil veranderen, moet je beginnen met je denken te vernieuwen. En hetzelfde geldt in het natuurlijke. Als je kijkt naar businessboeken, motivatie, succesboeken, wereldse boeken, waar ze heel vaak op aansturen, is dat mensen anders gaan denken. Omdat de wereld begrijpt dit principe. Ik heb wel eens ergens gehoord dat je 20.000 gedachten per dag hebt. 20.000. Mijn punt is, als je leert om die te vernieuwen, als je leert welke gedachten je gedachten gaat sturen, dan gaat je dag er heel anders uitzien. Dat soort dingen zijn dus gewoon ook uit onderzoeken. En ze zeggen wel eens, je kan een zwerver €1 miljoen geven. Dus een zwerver op straat €1 miljoen geven. En zeer waarschijnlijk is hij na 5 jaar gewoon weer een zwerver. Of je pakt een miljonair en je neemt hem alles af en na 5 jaar is hij waarschijnlijk weer een miljonair. Waarom? De manier waarop ze denken. De manier waarop je denkt. Het is echt bewezen. Ook mensen die grote sommen geld winnen met loterijen. Er zijn onderzoeken waar ze na 10 jaar die mensen weer opzoeken. Ze zijn ongelukkig en vaak armer dan ze waren voordat ze 1 miljoen of 2 of 10 miljoen verdienden. Waarom? Hun denken kon dat geld niet aan. Dus hun leven is gewoon een resultaat van de manier waarop ze denken. En ik zag laatst een documentaire. Dit zijn gewoon even voorbeelden natuurlijke, om aan te tonen hoe belangrijk het is de manier waarop je denkt. Ik zag laatst een documentaire van iemand die miljonair was. En die lieten ze letterlijk weer op nul beginnen. Ze namen alles van hem af. Ze stopten hem in een hele andere stad. En daar lieten ze hem weer op nul beginnen. En ze gingen kijken hoe snel hij weer financieel vrij was. Zodat hij inkomen had zonder dat hij hoefde te werken. En letterlijk binnen een paar weken was die man eigenlijk weer miljonair, zou je kunnen zeggen. Of had hij weer genoeg inkomen financieel dat hij niet meer hoefde te werken. Binnen een paar weken. En waarom? De manier waarop hij dacht, en in de documentaire, overal ziet hij mogelijkheden voor zaken. Weet je, hij koopt iets in zonder het te betalen, koopt het alweer door aan een andere partij. Uiteindelijk is hij alleen de tussenpersoon. Hij stuurt de order rechtstreeks, hij pakt marges in allerlei. Weet je, hij denkt als een miljonair, hij denkt als iemand die geld heeft en binnen een paar weken was hij weer financieel binnen. Iemand die dus op nul liet te beginnen. Je denken bepaalt hoe je leven eruit ziet op elk gebied van je leven. Dus we veranderen door de vernieuwing van ons denken. Ook bij christenen werkt dat zo. Dus ook bij christenen werkt dat zo. En de Bijbel spreekt over een natuurlijk denken en een geestelijk denken. In Engels staat er een carnal mind, een vleeselijk denken en een geestelijk denken. In ons leven, we kunnen denken uit de geest van God. We kunnen denken de gedachten die God denkt. Of we kunnen onze eigen gedachten, menselijke gedachten denken. Romeinen 8... vers 7 en 1 Korinthe 2 spreekt daarover. 1 Korinthe 2 zegt: de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid. En hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Maar de geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf wordt hij door niemand beoordeeld. In ieder geval, de Bijbel zegt hier: er is een natuurlijke mens en er is een geestelijke mens. En wij mogen ons denken vernieuwen, zodat we gaan denken naar die geestelijke mens. En je ziet dat Jezus hier constant op aan het sturen is met zijn discipelen, om ze sterk te maken. En een verhaal daarvan, in Marcus hoofdstuk 8, ik ga dat nu niet lezen, ik zal het alleen citeren. Maar in Marcus hoofdstuk 8 heeft Jezus net de voedselvermenigvuldiging, heeft net plaatsgevonden. Dus de discipelen hebben gezien met hun ogen hoe Jezus duizenden mensen voedt met een paar broden en een paar vissen. Ik zal toch even één vers ervan lezen, Marcus hoofdstuk 8. Dus Jezus voedt duizenden mensen met een paar broden en een paar vissen. Vervolgens moeten ze ergens anders naartoe en ze zitten met Jezus in het... in de boot. En uiteindelijk, dan komen ze erachter dat terwijl ze in de boot zitten, naar de overkant van het meer, dat ze honger krijgen en dat ze niet genoeg brood mee hebben voor iedereen. En dan zegt de Bijbel, ze beginnen ruzie te maken in die boot dat ze niet genoeg eten hebben. En het is een bizar verhaal eigenlijk, want Jezus heeft net duizenden mensen te eten gegeven met 5 broden en 2 vissen. En nu zitten ze zelf met z'n allen in de boot. En even kijken of het hier letterlijk staat. Ja, als je wel erbij hebt, Marcus 8 vers 9, staat Jezus voerde 4000 mensen en hij stuurde ze weg. Meteen gingen zijn discipelen met hem het schip in. En dan beginnen ze te overleggen in vers 17, vers 14. Zijn discipelen waren vergeten brood mee te nemen, ze hadden maar 1 brood mee. En dan beginnen ze erover te spreken dat ze maar 1 brood mee hebben en dat ze honger hebben. En uiteindelijk zegt Jezus, hij zegt, begrijpen jullie het nog niet? Heb je nog steeds zo'n verhard hart? Hij zegt eigenlijk, heb je nog steeds niet je denken vernieuwd? Ik heb net 4000 mannen eten te geven met een paar broden en een paar vissen. We zijn nu met z'n 12 of met z'n 13 en we hebben maar 1 brood. Jezus had dat wonder gewoon weer opnieuw kunnen doen. Alleen ze zaten nog steeds in hun natuurlijke denken, hoewel ze net het grootste wonder hadden gezien tot dan toe, dat Jezus duizenden mensen voedt met een paar broden, zitten ze nu weer zorgen te maken en te discussiëren. En Jezus zegt, begrijpen jullie het nog steeds niet? Jezus had verwacht dat ze hun denken zouden vernieuwen door wat ze mee hadden gemaakt met God. En ook van ons verwacht hij dat, dat wij ons denken vernieuwen op basis van wat je meemaakt met God. Dus Jezus is erop uit ook dat wij ons denken vernieuwen. We moeten anders gaan denken. Dit is wat Kenneth E. Hagin zei. Hij zei, the greatest thing that will ever happen to a Christian will be when he moves out into the spiritual realm. His intellect and physical senses will fight him every step of the way to keep him from entering that realm. Because if the natural mind is not renewed by the word of God, it wants to hold him in the natural realm. But there is a spiritual realm and it's the realm of the Christian. Dus Kenneth Hagin zegt, er is een geestelijk gebied en een natuurlijk gebied. En het plan van God is dat we functioneren in dat geestelijke gebied. Dat we functioneren op een manier waarop wonderen normaal worden. Hij zegt alleen, je natuurlijke zintuigen, je ogen, wat je ziet, wat je hoort, je denken, je oude denken, zal vechten tegen jouw geestelijke mens om niet daar te komen. Ook voor de discipelen, ze hadden net een wonder gezien waarin duizenden mensen gevoed worden. En nu zitten ze weer te discussiëren. Weet je, ze zitten weer met hun natuurlijke ogen naar de situatie te kijken. En je natuurlijke ogen weigeren te geloven iets anders dan wat je fysiek kan zien. Maar jouw geestelijke mens is je mens die God opnieuw geschapen heeft, waar God geloof in gestopt heeft, waar we geloof in kunnen bouwen, zodat we niet langer geloven wat we zien met onze ogen, maar dat we geloven wat we geloven in ons hart, dat dat is wat we, waar we naar kijken. Dus Jezus zegt, vernieuw je denken. Ga op een manier denken waarin wonderen normaal zijn. En dit is het. Als God het niet door jouw denken heen kan krijgen, kan hij het nooit in je leven manifesteren. Denk aan de rijke jongeling. Het verhaal staat in Marcus hoofdstuk 10. Die komt naar Jezus toe en zegt, Heer, ik wil u volgen. Jezus zegt, en Jezus zag dat hij vast zat aan al zijn rijkdom. Jezus zegt, ga heen, verkoop alles wat je hebt en volg me dan. En uiteindelijk, die man kon het niet. En Jezus zegt, hoe moeilijk is het voor, voor hen die op rijkdommen vertrouwen om het koninkrijk van God binnen te gaan? En weet je, Jezus daagt zijn denken uit. Jezus zegt, verkoop alles wat je hebt en kom met me mee. Eigenlijk zegt Jezus dit, verkoop alles wat je hebt en ik zal voor je zorgen. Net zoals Jezus voor zijn andere 12 discipelen zorgde. Want Jezus stuurde ze uit, ze hadden nooit tekort, er was altijd eten, er was altijd genoeg. Jezus zegt tegen die jonge man, ik zal voor je zorgen. Alleen Jezus kon het niet door zijn denken heen krijgen. Het kwam niet door zijn denken heen. Daardoor manifesteerde het niet in zijn leven. Als God het niet door jouw denken heen kan krijgen, als jij je denken niet kan vernieuwen, dan kan God het nooit door je leven heen werken. En daarom is het zo belangrijk. En ik weet dat een tijd terug kwam ik een keer in een gemeente en ik moest daar spreken. En ze moesten binnen een bepaalde tijd uit het gebouw waar ze zaten. En ik vroeg, waarom koop je het gebouw niet? Want er was blijkbaar iemand anders die het ook op wilde kopen. En dan moesten bij de zijde eruit gezet. Dus ik zei, waarom kopen jullie het gebouw niet? En die oudste die leiding had, die begon keihard te lachen. Zegt, weet je, we zijn een veel te kleine gemeente, dat kan nooit. Weet je, voor God maakt het niet uit of je met 5 mensen of met 500 mensen. Als God wil dat je het gebouw koopt, is de voorziening daar. Maar als het niet eens door zijn denken heen kan komen, als je al begint te lachen bij het idee, is er nooit geloof in je hart om stappen te zetten waardoor God kan voorzien. En dan beperk je God. Dus als God het niet door je denken heen kan krijgen, kan hij het nooit in je leven uitleven. Amen. Dus we hebben een vernieuwd denken nodig. Dat we gaan denken zoals God denkt om sterk te worden. Zoals God Gideon zag. Gideon, sterke held. En Gideon zegt, dat Gideon was bang. En Gideon moest leren dat God hem zag als een sterke held. En dat hij in God een sterke held was. Dus wat doet een vernieuwd denken? Voordat ik je 4 stappen ga geven. Heb ik 4 stappen? Volgens mij wel. 4 stappen. 3 stappen. 3 stappen om je denken te vernieuwen. Wat doet een vernieuwd denken? Wat doet een vernieuwd denken? Wat doet een vernieuwd denken? Ten eerste, een vernieuwd denken, als we gaan denken zoals God denkt, denken we niet langer in onmogelijkheden, maar we denken in mogelijkheden. We denken niet langer in problemen, maar we denken in oplossingen. Omdat we beseffen, God staat aan onze kant, die ons altijd de overwinning geeft, die ons altijd doet triomferen, die ons altijd de wijsheid geeft, die ons altijd een wonder geeft. Een vernieuwd denken denkt nooit in onmogelijkheden, denkt nooit in problemen, denkt nooit in moeilijkheden. Een vernieuwd denken denkt in overwinning, denkt in doorbraak en denkt wat God kan doen. Een vernieuwd denken denkt er niet aan wat jij in eigen kracht kan doen. Een vernieuwd denken denkt aan wat God met zijn kracht door jou heen kan doen. En dat is een hele andere manier van denken. Dat God zijn boven toevoegt aan ons natuurlijk. En dat heel ons leven boven natuurlijk wordt. Dus een vernieuwd denken denkt niet langer in verliezen, in nederlagen, in moeilijkheden, in problemen. Dat is een oud denken, zegt de Bijbel. Dat is een oud denken. Jezus dacht niet in nederlagen. Jezus dacht niet in verlies. Jezus dacht niet in moeilijkheden. En als zijn discipelen wel zo dachten, zei hij, waar is je geloof? Dus toen de discipelen naar Jezus toe kwamen, Jezus, al die mensen moeten eten, 20.000 mensen, 25.000 mensen, waren alleen 5.000, alleen de mannen meegeteld, zei Jezus niet van, och, weet je nou, ze komen allemaal om van de honger. Jezus denkt niet in nederlagen. Hij denkt in overwinningen en in oplossingen. Hij zegt, wat heb je? 5 broden, 2 vissen, breng het hier. Hij keek naar de hemel, hij zegende het, hij brak het en hij voedde 25.000 mensen. Jezus dacht geen seconde in problemen, in moeilijkheden. Hij dacht in mogelijkheden en in overwinningen en in oplossingen. Dus een vernieuwd denken denkt zoals God en denkt in mogelijkheden en overwinning. Een vernieuwd denken denkt vanuit de hemel naar de aarde. Een vernieuwd denken beseft dat we gezeten zijn met Christus Jezus, zegt Efeze 2. Je bent gezeten aan de rechterhand van God in Christus. En je denkt vanuit de hemel, je denkt vanuit hemelse mogelijkheden en niet vanuit aardse problemen. Bekijk dingen vanuit Gods perspectief. Dat is wat een vernieuwd denken doet. Dat is wat een vernieuwd. En in je leven als christen, sommige dingen kunnen voor ons heel moeilijk lijken. Maar voor God, it's just like that. Voor God is het een vingerknip om iets te veranderen in je situatie. Voor God is het een vingerknip om doorbraak te geven. Voor God is het een vingerknip om wonderen te doen. En we mogen leren denken waar wij geen mogelijkheden zien. Zoals Mozes, die stond voor de Rode Zee. En zegt, Heer, waar moeten we naartoe? Voor God, God ziet geen zee, God ziet een weg. En hij splitst die zee en ze gaan door de Rode Zee heen. We mogen leren denken vanuit Gods perspectief. Er is geen situatie, Jeremia 32, te wonderlijk voor de Heer. Een vernieuwd denken ziet zichzelf, de Bijbel spreekt erover, ga ik niet aanhalen nu, maar Colossenzen 3, ziet zichzelf als geborgen in God, in Christus Jezus. Jouw leven is geborgen in God, dus in de palm van Gods hand. En je mag weten, God heeft jou in zijn hand. Je bent kostbaar voor hem, hij laat je niet los, hij laat je niet struikelen, hij laat je niet vallen. Weet je, zelfs als we een keer door het water heen zakken, zoals Petrus, pakt hij ons bij de hand, trekt hij ons omhoog en gaan we weer verder. Weet je, een vernieuwd denken denkt niet als een wees. Heeft niet een mindset van een wees. God laat me dit alleen uitzoeken. God laat me dit alleen doen. Nee, God is met je en hij helpt je in alles wat je doet. Dus een vernieuwd denken denkt niet als een wees, maar als een zoon van God. En een vernieuwd denken ziet zichzelf dus als een overwinnaar, niet als een verliezer, hebben we al behandeld. Ik heb dit, een vernieuwd denken zoekt God, vindt God en ontvangt van God. Als er problemen zijn in je leven, daar ga ik zo meteen iets meer over zeggen, of uitdagingen, dan is het aan jou de taak om God te zoeken, God te vinden en God te geloven en uiteindelijk te ontvangen van God. En dit is iets wat veel christenen niet snappen. Veel christenen, zodra er een probleem is in hun leven, rennen ze naar een oudste team toe of naar de gastspreker. En dan voorganger, bid voor mij, pastor, bid voor mij, evangelist, bid voor mij, profeet, bid voor mij. Eigenlijk willen ze dat iemand anders voor hun van God ontvangt. Het probleem is, dan ga jij nooit je denken vernieuwen en jij gaat nooit volharding leren. Als ik een probleem heb in mijn leven, ga ik niet toe naar andere mensen, wil je voor me bidden. En nogmaals, ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar ik ga opzoeken, wat zegt het woord van God hierover? Ik ga geloof bouwen, ik ga erop mediteren, ik ga erop spreken. En ik zorg dat ik mijn wonder ontvang bij God. En in dat proces vernieuw ik mijn denken. Dus als er ziekte is in mijn lichaam, als er ziekte is in mijn leven, ga ik niet meer iemand anders toe. Wil je voor me bidden? Ik ga naar het woord van God toe. Ik lees wat er staat over ziekte. Ik mediteer erop. Door zijn striemen ben ik genezen. Ik geloof God. Ik spreek het uit. Ik dank hem ervoor. Ik ontvang het. En met dat ik mijn wonder ontvang, heb ik een hele grote stap gezet om mijn denken te vernieuwen. Namelijk dat God ook in mijn leven wil genezen. Dat hij ook deze ziekte kan genezen. Dus ik ga zelden naar iemand toe voor gebed, omdat ik wil mijn denken vernieuwen. Ik wil niet alleen een wonder ontvangen. Ik wil niet alleen het wonder ontvangen en daardoor sterk worden. Ik wil een wonder ontvangen en in dat hele proces mijn denken vernieuwen. Zodat ik zelf in zijn geheel sterker word met God. Dus dat is wat een vernieuw denken doen. En heel veel mensen die ik spreek na diensten met problemen, hadden al lang van hun probleem af kunnen zijn als ze zelf God hadden gezocht, als ze de tijd en moeite hadden ingestoken. En dat is echt zo. Dus heel vaak vraag ik aan mensen die zeggen, joh, we worstelen hier en hier mee. Wat zegt de Bijbel erover? Weten we eigenlijk niet. Dan is het tijd om op te gaan zoeken. Wat zegt God hierover? Waarom? Als je moet gaan denken zoals God denkt, moet je eerst weten, wat zegt God erover? Dus misschien heb je problemen in je huwelijk. Wat zegt God over een huwelijk? Wat zegt God over hoe je elkaar moet behandelen? Wat zegt God over, weet je, elkaar een vergeven, in liefde wandelen, elkaar bemoedigen, elkaar sterken? Wat zegt God erover? Dat ga je opzoeken, dat ga je lezen. Daarop ga je mediteren in plaats van bid voor mij dat God met, weet je, een grote klap je huwelijk weer een spektakel maakt. Weet je, maar dan ben jij niet veranderd. En God is erop uit dat jij verandert en dat je denken verandert. Dus je zal God moeten zoeken. Halleluja. En ik bid dat je huwelijk een spektakel is in Jezus' naam. Halleluja.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.

0: jij een verlangen om geestelijk te groeien? En verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl.
1: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
0: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
2: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
3: Hoe vernieuw je je denken? Uiteindelijk is het redelijk simpel. Ik ga je 3 stappen geven. Hoe vernieuw je je denken? En eigenlijk is het hetzelfde als met olie verwisselen. Hoe vernieuw je de olie in je auto? Nummer 1. Wees je bewust van oude gedachtenpatronen. Wees je bewust van oude gedachtenpatronen. Colossenzen 3 vers 1 zegt dit. Als je met Christus bent opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op aarde zijn. Zie je, dat is een vernieuwd denken. Je bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En uiteindelijk zegt hij, dood dan uw leden en uw denken wat op aarde is, ontucht, onreinheid, en begint hij allerlei zonden op te noemen. Er kunnen dingen in ons denken zitten wat hoort bij de oude mens, bij de natuurlijke mens en niet bij je nieuwe mens en bij je geestelijke mens. En de Bijbel zegt dan, weet je, wees je bewust van die oude gedachtenpatronen en denk, dus dat is de eerste stap, wees je bewust. En ik denk even heel erg bagatelliseren, en er zijn natuurlijk wel meer, maar wat in ons oude denken vooral meespeelt, en er is natuurlijk veel meer, laten we zeggen, er zijn 3 dingen, is emotionele gebrokenheid. Mensen die niet geliefd zijn in hun verleden, mensen die dingen mee hebben gemaakt, trauma's, iets aangedaan is, dat is een groot iets. Alleen we mogen weten, in Christus ben je geliefd. Je bent geliefd door God de Vader. Hij is altijd met je, hij laat je nooit achter, hij doet je nooit kwaad. Alleen goede dingen komen vanuit de hemel. Dus we mogen ons denken vernieuwen op dat gebied, want heel veel acties in ons leven zijn een gevolg van hoe we behandeld zijn door de mensen om ons heen. En dan mogen we leren om daar afstand van te nemen. Dat als je vroeger gepest bent of mishandeld bent of wat er ook gebeurd is, dan is het logisch dat je een schild gaat opwerpen naar alles om je heen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Alleen het probleem is, dan word je geen mooie mens van. Dan word je een moeilijke mens van en een gebroken mens en een beschadigd mens. En in Christus mogen we dat vernieuwen, dat we weer worden wie God ons heeft bedoeld. Dus dat is er 1. Maar 2 andere grote, dus naast emotionele gebrokenheid, of emotionele volwassenheid, om het zo maar te zeggen, heb je ook de 2 grootste dingen in ons oude denken zijn nummer 1 zonde, nummer 2 ongeloof. Zonde en ongeloof. Als je kijkt wat de Bijbel voornamelijk confronteert, is het of zonde, zoals Colossenzen 3 hierop noemt, ontucht, onreinheid, kwade begeerte, hebzucht, afgoderij. Zonde, of Jezus confronteerde ongeloof. Zoals met het verhaal met die 5, met de discipelen wat we lazen in Marcus hoofdstuk 8, was het uit mijn hoofd, of 14, een van de 2, waar hij dus hun ongeloof confronteert. Jezus zei heel vaak tegen zijn discipelen, waar is je geloof? Waarom heb je ongeloof? Dus in ons oude denken, en ik denk dat iedereen dat herkent, niemand uitgezonderd, zit denken, zit ongeloof. Dat is niet denken zoals God, want God denkt in reinheid en heiligheid en God denkt in mogelijkheden en geloof. Dus dat is wat in ons oude denken zit, wat we eruit mogen halen. Dus bijvoorbeeld Jezus confronteerde het leven van de rijke jongeling zonde en ongeloof. Namelijk de zonde dat hij hebzucht had en afgoderij, namelijk zijn geld was hij hebzuchtig naar geworden, want hij kon het niet meer afstaan. En het was een afgod geworden, want hij vertrouwde erop. En daardoor had hij meteen ongeloof, dat hij eigenlijk niet geloofde dat Jezus een beter plan had voor hem, voor zijn leven, dan hij had met zijn eigen geld. Dus Jezus confronteerde zonde en ongeloof in zijn leven. Dus je moet eerst erachter komen in je leven, wat zit er wat niet van God is. En ik zal een persoonlijk voorbeeld geven waar ik bijvoorbeeld heel erg actief mijn denken heb moeten vernieuwen, is, en ik denk dat dit voor iedereen geldt, zorgen maken. Toen God ons fulltime in de bediening riep, en daarvoor al, toen was ik jeugdleider, maar vroeg God van ook om hem te vertrouwen voor zijn inkomen. Dat was jeugdleider, deed een opleiding, had niet de tijd om daarnaast een bijbaan te hebben. Dus ik voel echt van God, weet je, vertrouw mij voor je inkomen, richt je op je jeugdwerk, bouw dat jeugdwerk, bereik mensen, richt je daarop. Maar wat dan in je natuurlijke oude mens altijd omhoog komt, is altijd zorgen. Ja, maar hoe ga ik dit dan betalen? Hoe ga ik dit dan doen? Waar komt dit vandaan? Waar komt mijn kleding vandaan? Waar komt zus vandaan? Waar komt zo vandaan? Dat zijn zorgen. Zorgen is mediteren op vragen en nadenken over foute uitkomsten. Wat als er niks komt? Maar Jezus zegt in Matteüs hoofdstuk 6, een heel belangrijk hoofdstuk voor elke christen, maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. Ik ga hem even opzoeken. Dus op het gebied van zorgen maken mogen wij ons denken vernieuwen. Want Jezus zegt, maak je geen zorgen. Zorgen maken hoort bij je oude mens, bij je natuurlijke mens, bij je vleeselijke mens. Niet bij je geestelijke, wedergeboren mens. Dus Jezus zegt, wees niet bezorgd. Matteüs 6, vers 25. Wees niet bezorgd. En daarna zegt hij nog een paar keer in Matteüs hoofdstuk 6. Dus elke keer als ik me zorgen maakte, ik zie dus een patroon wat niet in mijn leven hoort, als maak je geen zorgen. En belangrijk is, Jezus zegt niet, joh, tenzij het gaat over je kinderen. Of tenzij het gaat over dit. Weet je, soms komen mensen, ja, ik maak me zo'n zorgen. Dan zeg ik, dat is fout. De Bijbel zegt, maak je geen zorgen. Ja, maar je begrijpt het niet, het gaat over mijn kinderen. Weet je, zeg je dat ook tegen Jezus? Jezus zegt, maak je geen zorgen. En dan zeg je, ja, nee, Jezus begrijpt het niet, het gaat over mijn kinderen. Het punt is, Jezus zegt, maak je geen zorgen. Stop ermee. Want Jezus zegt vervolgens, je kan geen centimeter aan je lichaamslengte toevoegen door zonde te maken. In andere woorden, je kan niks veranderen aan jouw situatie door zorgen te maken. Dus stop ermee. Wat zegt Jezus wel? Heb geloof in God, vertrouw op God, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en God geeft je voor de rest alles wat je nodig hebt. Dus dat is een proces. Iedere keer dat je zorgen maakt, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dat doen? En zorgen maken is iets anders dan gewoon logisch nadenken over iets van hoe gaan we iets regelen. Maar zorgen maken is mediteren, bang zijn dat het fout gaat, daarover nadenken, er iets met je kinderen en maar nadenken, wat als het fout gaat, wat als het fout. Dat is zorgen maken. En jij zegt het is fout. In iedere situatie het is fout. Er is geen enkel excuus om je zorgen te maken, hoe groot het probleem ook is. En dat klinkt heel hard, maar Jezus zegt maak je geen zorgen. God zorgt voor je. En dat is een proces waarin je oude mens je oude leven aflegt. En hetzelfde dus met allerlei denkpatronen. En voor de een is dat anders dan voor de ander. Maar de eerste stap in het vernieuwen van je denken is wees je bewust van oude gedachtenpatronen. En dat is wat je moet gaan veranderen. Om een iets radicaler voorbeeld, voor als die ander nog niet radicaal genoeg was voor je. De Bijbel zegt, 1 Petrus 2 vers 23, door zijn striemen bent u genezen. Dus je moet jezelf gaan zien als een gezond iemand. En dan ga je merken dat jouw denken is dat niet gewend. Wat jouw denken denkt van, oh, weet je, het wordt weer, het griepseizoen komt er weer aan. En weet je, ik zal het ook alweer krijgen. En dan zeg je, nee, ik krijg geen griep. Door zijn striemen ben ik genezen. En dat je gaat denken als iemand die geen ziekte meer accepteert in zijn leven. Dat je gaat denken als iemand die gezond is. Dat je gaat denken als iemand die sterk is. En misschien als er wel ziekte is in je leven, ga je net zo lang nog mediteren totdat er een meerderheid wordt in je hart. Tot je hart er vol van is, want dan komt er geloof. En dat geloof is de kracht waar God erheen kan werken om het uit je leven te trekken. Dus stap 1 is, hoe vernieuw je denken? Wees je bewust van oude gedachtenpatronen. Het kan zijn met zonde, met hebzucht. Sommige mensen, gewoon hebzucht, is vastzitten aan je bezit. Het moeilijk vinden om te geven. Het moeilijk vinden als iemand anders iets van je gebruikt of iets van je wil lenen. Of weet je wel, met alles denk je, ja, maar dat is van mij, dat is van mij. Weet je, als er dingen uitgedeeld worden, altijd vooraan willen staan. Bang zijn dat je iets mist. Is gewoon keiharde hebzucht. Als je moeite hebt om giften te geven, om grote giften te geven, heeft te maken met hebzucht. Dat je vastzit aan die dingen. Als je dat merkt in je leven, zou je dat heel bewust moeten confronteren, waar Jezus zegt, wees vrijgevig of wees niet hebzuchtig. Of waar de Bijbel zegt, weet je, wees iemand die zegt. En dan ga je dat confronteren in je denken. En iedere keer als je op... Dus bijvoorbeeld iedere keer als je denkt, dat is van mij, dan zeg je nee. De Bijbel zegt op Psalm 24, de aarde is van de Heer en alles wat ze bevat. Weet je, en dat is wat je moet bedenken. Wat je ook, bijvoorbeeld een horloge om mijn pols, het is bandjes van rubber. Rubber is gemaakt van, waar is rubber van gemaakt? Ik dacht, dit is een keigoed voorbeeld. Weet je, ander voorbeeld. Er zit metaal op. Ik weet niet wat het is, maar er zit metaal op. En metaal is gemaakt van allerlei grondstoffen. Weet je, waar komen die grondstoffen vandaan? Van de aarde. Is niet van mij, is van God. Er zit glas op. Is niet van mij, is van, er zit plastic. Een wijzer van plastic. Plastic maken we van olie. Waar komt olie vandaan? Uit de grond. Waar komt die plant vandaan? Uit de grond. Waar komt metaal vandaan? Uit de grond. Weet je, ik heb een ring om van goud. Waar komt dat vandaan? Uit de goudmijn, van de grond. Alles is van God. Er zit niks van jou bij. Het geld op je bankrekening. Weet je, die bank is gemaakt van bakstenen of digitaal van computers. Allemaal van God. Het papiergeld komt van bomen. Is van God. Muntgeld komt van edelmetaal. Is van God. Alles is van God. Dus als je worstelt met hebzucht in je leven, zeg gewoon, dan moet je heel bewust, is niet van mij. Is niet van mij. Is niet van mij. Het is van God. En ik word vrijgever. En ik ga mijn denken daarin vernieuwen. Mijn punt is, dus je gaat je denken vernieuwen. Als je merkt dat je worstelt met wat dan ook, weet je, dan moet je je denken gaan vernieuwen. Dus dat is stap 1. Nummer 2 is dus, zet ze tegenover je nieuwe gedachtenpatronen. Dus je hebt een oud gedachtenpatroon, dat is zorgen maken. Ik ben ergens over aan het piekeren, ik ben ergens over zorgen aan het maken. Dan pak je een nieuw gedachtenpatroon. En dat is namelijk, wat zegt God erover? Wat zegt God erover? Dit is wat zegt de wereld, wat zegt de duivel, wat zeggen alle andere mensen. Maar de Bijbel zegt in Psalm 1, gezegend is de man die niet wandelt in de raad van goddelozen. Dus die niet wandelt naar wat andere mensen zeggen om hem heen die God niet kennen. Dus stap 1 is, wat is het oude patroon? Dan stap 2, wat is het nieuwe patroon? Dus als je worstelt, maar wel zorgen maken voor voorziening in het begin, iedere keer als ik maar dreigde om mezelf zorgen te maken, ging ik naar Matthäus 6. En ik heb hem al 100.000 keer gelezen. Opgezocht, opgezocht, opgezocht. En dan las ik weer, maak je geen zorgen. Zoek eerst het koninkrijk van God. Zoek eerst een leven met God. En God geeft me alles erbij. Filippenzen 4, vers 19. Mijn God zal voorzien in alles wat u nodig heeft. Overeenkomstig zijn rijkdom in Christus Jezus in heerlijkheid. Elke keer. Dus als ik maar merkte, ik maak mezelf zo van, hoe ga ik dit betalen? Nee, God gaat voorzien. Iedere keer, en soms moest ik mezelf al 50 keer op een dag corrigeren, corrigeren, corrigeren. En dat kost moeite, en het is niet leuk, maar wel nodig om je denken te vernieuwen. En het probleem is dat heel veel mensen dat proces niet willen ingaan. Ze willen een heel snel wonder van God. En God kan het doen in een vingerknip, maar God wil dat jij je denken vernieuwt. Dus als je het idee hebt dat je niet geliefd hebt, ga mediteren op hoe geliefd je bent door God. Ga daarmee je denken veranderen. Als je problemen hebt met zonde en vleeselijke verlangens, ga mediteren op, ik wandel door de geest, ik leef door de geest. En je begint jezelf iedere keer je denken te confronteren. Dat is je denken vernieuwen. Je bent het oude eruit aan het halen en het nieuwe erin aan het zetten. En dan loop ik alvast naar door naar stap 3. Dus ik ga ze even samenwandelen. Stap 3 is vervang ze. Vervang ze. Dus iedere keer dat je je zorgen maakt, zeg je nee, dit denk ik niet. Zo ben ik niet. Dit is mijn oude mens. Dus je hebt een oud gedachtenpatroon. Daar moet je bewust van zijn. Want als je niet bewust van bent, dan kan je het niet vervangen. Dan heb je een nieuw gedachte. Dat is wat God zegt. En dan ga je ze heel bewust vervangen. En dat kost tijd en dat kost moeite. Je hebt niet in één dag geloof voor voorziening. Je hebt niet in één dag geloof voor genezing. Je hebt niet in één dag geloof voor allerlei zaken. Je bent niet in één dag zomaar waarschijnlijk van je zonde af. Dat is een verandering van je denken. Misschien dat je samen zegt, we gaan in ons huwelijk werken. Weet je, en dan is dat taai, want dat betekent dat je mag erop gecorrigeerd worden. Als je terugvalt in oude patronen. Misschien dat je boos wordt en dat je partner zegt, joh, weet je nog, we zouden niet meer boos worden. We zouden elkaar in liefde behandelen. En de vrucht van de geest is zelfbeheersing en liefde. Weet je, en dan heb je de neiging misschien om nog bozer te worden als je partner dat zegt. Maar dan komt het op aan, ga je denken en zeg je, oké, sorry, weet je wel. Ik word niet meer boos. Ik ben vol geduld, ik ben vol zelfbeheersing, het spijt me. En je gaat dat corrigeren en je laat je corrigeren. Zeker in je huwelijk. Maar dat is belangrijk, want dan ben je een oud patroon eruit aan het halen, een nieuw patroon erin aan het zetten en je bent het aan het vervangen. Je bent het aan het vervangen. En op die manier vernieuw je je denken. En op die manier word je ook sterk. Dus deze serie Stronger, hoe word je sterker? Een heel groot gedeelte ervan is je denken vernieuwen, je denken vernieuwen, je denken vernieuwen. Dat je sterk wordt in je denken. En dan verliezen heel veel dingen, heel veel problemen in je leven, verliezen grip op je. Heel zwart gezegd, heel veel mensen hebben geen problemen, ze hebben gewoon hele grote zorgen. Ze hebben gewoon hele grote zorgen over dingen waarvan ze niet eens weten hoe het af gaat lopen. Dus heel veel mensen die komen voor gebed, van ja, er is misschien dit en dit en dit aan de hand. Het probleem wat ze hebben is dat ze zich al 3 weken lopen te piekeren en te mediteren op een foute afkomst. En ze een probleem hebben gecreëerd in hun hoofd zo groot. In feite is er niks aan de hand. Maar ze gaan voorbij aan wat Jezus zegt, maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. Als mensen zich geen zorgen zouden maken, zouden heel veel problemen uit hun leven wijken. En dus constant vervangen met wat het woord van God zegt. Dat is hoe je denken vernieuwt en dat is uiteindelijk hoe je leven verandert. God zegen. Amen.
2: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.

0: dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening. Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs. En dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken? En wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
1: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
9: De werkweek zit erop.
10: Woehoe!
9: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.
11: God.

met hoofdstuk 3. Als je nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet op de aarde zijn, want je bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. En ik heb gezegd dat u bent met Christus gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En we hebben dit leven in een aardse kruik. De schat, deze schat, zegt de Bijbel, in een aardse kruik. Dus met andere woorden, onze fysieke lichaam is een aardse kruik waarin wij de heerlijkheid van God eigenlijk behuizen. De heerlijkheid van God woont in ons. En men ziet nog niet wie we zijn. Maar de dag dat we ons nieuwe lichaam zullen aantrekken, onze verheerlijkte lichaam zullen aantrekken, dan zult men zien wie we daadwerkelijk zijn. Eigenlijk Johannes 3, spreekt je ook precies over. 1 Johannes 3 zegt, zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Zie je dat? Hij zegt, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zou worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. Wanneer hij geopenbaard is, dan zullen wij ook geopenbaard worden in onze volle heerlijkheid. Nu, terwijl we nog in dit leven zijn, dat heerlijkheid zit nu in een aardse kruik, in jouw menselijke lichaam. Waardoor mensen zien niet dat wij daadwerkelijk kinderen van God zijn. Van buiten zien ze dat niet. We weten het zelf hoor. Maar de natuurlijke mens ziet dat niet. Ze zien geen verschil tussen ons en hun, in de zin van buiten. We zijn gewoon nog steeds mensen zoals hun. Maar in ons is de heerlijkheid van God. En we zijn kinderen van God. We zijn geboren uit hem. En we lijken volledig op hem. Dus het is belangrijk dus om dit in je mind, in je gedachten te hebben. Dat jij bent een kind van God. En eigenlijk als je leest in het boek van Romeinen. In het boek van Romeinen. Romeinen 8 vers 19. Met rijkhazend verlangend iemand verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Dat woord daar zijn de zonen van God, de kinderen van God. Met rijkhazend verlangen. Dus eigenlijk de hele schepping. De bloemen, de bomen, de dieren. Alles is aan het wachten op de openbaar worden van Gods zonen. Vol in hun heerlijkheid. Want wanneer wij geopenbaard zullen worden in onze heerlijkheid, zoals Christus, dan zou ook alles in natuur, alles zal weer veranderen en alles zal weer vol levend zijn. Waarom? De Bijbel zegt dus in Romeinen 8 vers 20, laten we doorlezen. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Zie je dat? De schepping, alles wat er is, is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Nou, dit is een hele mooie vers. Romeinen 8 vers 21. Hij zegt, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Nou, wat zegt deze tekst eigenlijk? In onze huidige wereld is er een wet van verderf gaande. Waarom? Hoe is het begonnen? Toen Adam zondigde. De Bijbel zegt Romeinen 5 vanaf vers 12. Door de overtreding van één mens was de zonde de wereld binnengekomen. En door de zonde de dood. Dat is verderf. De dood is verderf, oké? Nou, nu zegt de Bijbel dat de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Dus toen Adam en Eva zondigden, verderf kwam onze wereld in. Verderf kwam onze wereld in, de dood eigenlijk. De wet van verderf, alles wat in deze wereld is, heeft een neiging om achteruit te gaan als je het niet onderhoudt. Stel je voor, je woont in een huis en je gaat op vakantie. Eén man. En je hebt alles schoongemaakt voordat je weggaat. Als je terugkomt, je gaat stof van overal zien. Hoewel, niemand is in het huis geweest. En je hebt alles netjes en schoongemaakt. Nou, wat gebeurt er? De wet van verderf is in de wereld al.
de stoffen die helemaal ineens in je huis komen. En je komt terug en je moet weer schoonmaken, terwijl niemand was in het huis, dit hele maand.

0: Of bijvoorbeeld, je woont in een huis en je hebt nooit de huis onderhouden. Nou, wat gebeurt er? Het is logisch, in de zin van niet logisch per se, maar het staat vast dat alles gaat achteruit. Want de muren worden beschimmeld, noem maar op. Dus je moet altijd onderhouden. Je moet alles onderhouden in deze wereld. Waarom? Omdat de wet van verderf is aan het werk. Maar prijs de Heere. Prijs onze Heere Jezus Christus, die ons heeft bevrijd van de wet van verderf. En nu als kinderen van God, voordat het volledig openbaard zou worden, wij kunnen al dat openbaring gebruiken en zeggen: in mijn leven, verderf zal geen stand houden. De dood zal nooit stand houden in mijn leven. Alles wat ik doe zal lukken. Mijn kinderen zullen in gezondheid zijn. Mijn handen zullen alleen maar succesvolle dingen verrichten. Nogmaals, laten we lezen eigenlijk Romeinen 8. In de hoop ook dat de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Nou, de schepping kijkt naar de bloemen, de gras, alles, de bomen. Ze zijn aan het degenereren. Degeneration zeg je in het Engels. Degenereren. Ze zijn aan het achteruit gaan. Als je geen water geeft aan een plant, dan gaat hij gewoon dood. Maar zo was het nooit bedoeld. Ik heb gehoord van mensen die bijna doodservaring, of ze zijn dood geweest. Als ik een boek lees, ze zeggen dat in de hemel alles leeft. Zoals de planten leven. Zelfs de planten leven. Alles leeft. Alles heeft levend. Alles is extra levend. Daar is alles leven. Daar is het leven aan het werk. De wet van verderf werkt daar niet. De wet van verderf werkt alleen maar in ons wereld. En daarom zie je dat wij ook oud worden. Een kind wordt geboren, je groeit op om wat? Om oud te worden. Nou, je weet, je gaat in de eeuwigheid leven als je in Jezus gelooft. Je zal nooit oud worden in je verheerlijkte lichaam. En nu, wij als kinderen van God, wij hebben al een voorsprong. Met andere woorden, dat leven die geopenbaard zal worden later, waar de schepping op wacht, wij hebben het al in ons. Wij hebben dat leven al in ons. En we kunnen dat leven gaan gebruiken om tegen het wet van verderf in te gaan. Met andere woorden, wij kunnen dat wat al klaargelegd is voor ons, voor eigenlijk voor de wereld, dat wat klaargelegd is voor de wereld, is nu al reeds in ons. En wij kunnen alvast gebruik ervan maken voordat wij überhaupt in dat nieuwe verheerlijkte lichaam komen. Man, dit is de wonder van de christendom. Je kan al wandelen in gezondheid, 24-7. Je kan al een leven leiden zonder mood swings. Weet je, sommige mensen hebben mood swings, zeg ik altijd. Vroeger had ik dat ook. Dit was misschien 10 tot 12 jaar geleden. Dat je ineens, je voelt je gewoon down, je weet niet eens waarom. Nou, dat was lang geleden, totdat ik het woord van God begon voor mijzelf te lezen. En ik zei, volgens mij was het 10 jaar ongeveer geleden. Ik zei, vanaf deze dag nooit meer mood swings. Nooit meer. En dat is nooit meer gebeurd. Als de mood swings wil komen, ik zei, nee. Ik ben altijd en alle tijden blij. Ik verheug mij in de Heere. Mensen die vaak in tongen spreken, dit is een geheim van tongentaal. Mensen die dagelijks vaak in tongen spreken, ze zijn bijna nooit depressief. Ze hoeven niet depressief te worden. Want weet je waarom? Wanneer de dingen van het leven gebeuren, wat gebeurt er? Ze staan, hun geest neemt de overhand. En daarom zei Paulus, verheug je in de Heere. Verheug je wat in de Heere. Verheug je continu in de Heere. Nou, Romeinen 8 zegt vers 21, 22 zegt, want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Heel de schepping. En vers 23 zegt, en dan niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Dus wij hebben al de heerlijkheid in ons. Wij, dan zegt hij daarna, zegt hij, wij die de eersteling van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Hij zegt niet in de verwachting van aanneming tot kinderen, nee, in ons geest. Nee, we zijn al aangenomen als kinderen, oké? Hij heeft het je over de volledige verlossing, dat is ook van het lichaam. De dag dat we dit mortale lichaam, deze vergankelijke lichaam, zal inruilen voor een onvergankelijke lichaam. Maar in dat vergankelijke lichaam zit al de glorie van God. Zie je dat? Dus jij kan de autoriteit nemen over je vergankelijke lichaam en levend vanuit je geest. zodat je altijd de overhand zou hebben over de dingen, de natuurlijke dingen van deze wereld, dat je de overhand daarover zou hebben. Dat je de overhand daarover zou hebben, dat is mooi. Je kan altijd vanuit je geest leven. En dat is het ding dus, wanneer wij tot Christus zijn gekomen, we zijn niet gewoon. We zijn niet gewoon net zoals iedereen. Terug naar Colossenzen 3. Hij zegt vers 4, want wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar dat heerlijkheid is al reeds in jou, zegt Paulus in 2 Korinthe 4. Zie je, we zijn nu schriften aan het bij elkaar aan het brengen. Schriften bij elkaar aan het brengen. We zijn niet aan het wachten op de heerlijkheid. Het is al in ons, maar we wachten op de heerlijkheid in de zin van voor het verlossing van ons lichaam. De volledige package. Nu zijn we, onze geest is opnieuw geboren. We zijn kinderen van God. Dan zegt hij in Romeinen 12, vers 2, vernieuw je denken, vernieuw je gezindheid. Word getransformeerd door het vernieuwen van je gezindheid. Dat is je ziel. Je ziel is in het proces van transformatie. Je ziel is in het proces van transformatie. En ons lichaam wordt getransformeerd op één dag. Dat is waar we nu op wachten. Maar tot die tijd moeten wij ons ziel, ons gezindheid transformeren door het woord van God. We moeten gaan zien wie we zijn. Zodat wanneer wij dat nieuwe lichaam aan hebben, dan hebben we al voorsprong. Dan hebben we al voorsprong. Weet je, daarom zei Paulus, wat bedoel ik hiermee eigenlijk? Laat me vertellen wat ik hiermee bedoel. Paulus zegt in het boek van 1 Timotheus, hij zegt, lichamelijke oefening is van weinig nut. Ik heb hierover geschreven eigenlijk in mijn boek, genaamd How to Grow in Christ. Je kan het downloaden via www.churchnation.nl en dan ga je naar shop. Dan kan je de pdf gratis gewoon downloaden. Je kan ook fysiek bestellen, maar dan moeten wij nog allemaal instellen. Als het goed is, kan je al fysiek bestellen. Volgens mij nog niet. Volgens mij kan je nog niet fysiek bestellen. Maar dan, als het zover is, dan kan je hem gewoon fysiek bestellen. Nou, Paulus zegt, hij zegt, lichamelijke oefening is van weinig nut. Laten we lezen 1 Timotheus 4 vers 8. Want het oefening van het lichaam is van weinig nut. Het heeft wel nut als je je lichaam beoefent, maar het is van weinig nut. En dan zegt hij, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Je lichaam moet je goed verzorgen, want dat is jouw enige toegang tot de fysieke wereld. Hij zegt, maar het godsvrucht is nuttig, dat is geestelijke oefening. Is nuttig voor alle dingen, opdat zij belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dus wanneer je je geest beoefent, dus met andere woorden, je mediteert, je leest je Bijbel, je bidt dagelijks. Hij zegt, het heeft nut, niet alleen maar in deze leven, maar ook in het toekomende leven. Waarom? Alles wat je nu leert volgens Gods woord, neem je mee. Soms denken mensen van, oh, als ik, wanneer je in de hemel komt, dan weet je alles gelijk. Nee, dat is niet waar. 1000% niet waar. Sommige mensen moeten nog steeds onderwezen worden in de hemel. Waarom? Wanneer je sterft, jouw ziel en jouw geest, jij bent een geest en je hebt een ziel. Nou, hoe jij denkt nu is hetzelfde manier hoe je gaat blijven denken. Oké, je denkt van, wat bedoel je daarmee? Lees opnieuw 1 Timotheus 4 vers 8. Want het oefenen van het lichaam is van weinig nut. Maar de geestelijke oefening, de godsvrucht, is nuttig voor alle dingen. Omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Wat je allemaal investeert in Gods woord nu in dit leven, ga je gebruiken hierna. 100%. Het is niet van, ik ben hier op aarde en daarna als ik in de hemel kom, weet ik alles over God. Nee, 100% niet. Daarom benadrukken wij van, ken je Bijbel, ken de Here, leer de Heilige Geest kennen, want je hebt het hierna nodig ook. En daar zou je natuurlijk verder over God leren. Maar het is beter om gelijk als je daar bent, dat je niet gelijk in een schok bent. Want het is een nieuwe wereld. Dat je of als erover hebt geleerd. En dat het al in jouw ziel, in jouw gezindheid helemaal is doorgegaan. En zodat wanneer je in het nieuwe leven terechtkomt, you're confident in a setting way. Niet zo confident, niet zo vrijmoedig helemaal. Maar je bent vrijmoedig tot een bepaald niveau. In a setting way. En je kan nog meer leren over de Heer. Want van eeuwigheid tot eeuwigheid zullen wij hem leren kennen, zegt de Bijbel. Zoals de engelen leren hem elke dag nog steeds kennen. Want hij is oneindig. Hij is oneindig. Nou, mijn tijd is alweer bijna om vandaag. En voor nu, ik geloof dat je een gezegende dag gaat hebben. Dat je een gezegende dag, als je in de avond luistert, je hebt een gezegende dag gehad. En voor nu zeg ik God zegen en tot morgen weer. God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
5: Vandaag zegt God tegen jou, wees stil en weet dat ik God ben. Psalm 46, vers 11. Ook al kun je op ieder moment van de dag bidden, toch is het belangrijk om aan het begin van de dag de stilte op te zoeken. Stilte zet je letterlijk stil bij wie je bent, wie God is en wat Hij belangrijk vindt in jouw leven. In een andere psalm zegt David, waarlijk mijn ziel keert zich stil tot God. Van Hem is mijn heil. Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht. Ik zal niet te zeer wankelen. Psalm 62, vers 2 en 3. David zag in de stilte verwachtingsvol uit naar wat God zou doen. Het is belangrijk om in de hectiek van de dag tijd te nemen om stil te worden. De hele dag door word je blootgesteld aan allerlei prikkels. Door de stilte te zoeken kun je de stress en de drukte van de dag van je af laten glijden. Maar stil worden is meer dan dat. In de stilte creëer je ruimte voor ontmoeting. Stil zijn is een luisterhouding. In de stilte kunnen we God vinden en zijn stem horen. Moeder Teresa schreef deze woorden. De vrucht van stilte is het gebed. De vrucht van het gebed is geloof. De vrucht van het geloof is liefde. En de vrucht van liefde is dienstbaarheid. En tot slot, de vrucht van dienstbaarheid is vrede. Ik las eens hoe Susanna Wesley, de moeder van Charles en John Wesley, dat waren bekende opwekkingspredikers uit de 18e eeuw, dat ze eenvoudig haar schort over haar hoofd trok. Zo liet ze de rest van haar gezin weten dat ze met God aan het spreken was en dat ze niet gestoord wilde worden. Ja, het is meer dan goed om elke dag de tijd te nemen om de wereld buiten te sluiten en in stilte je aandacht op God te richten door aan de voeten van Jezus te gaan zitten.
4: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
6: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
7: In Matteüs 25, vers 36 staat een merkwaardige tekst. Daar staat, ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen we vragen, wanneer hebben we u in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en zeggen, voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan. een levenslange in Duitsland schreef me eens een brief. Eens per maand mag ik schrijven. Maar ik heb niemand in de hele wereld. Mag ik aan u schrijven? Wat een eenzaamheid. Natuurlijk kon ik wel ja zeggen en schrijven aan die man. Dat hij, maar ik ben een zwerfster. Soms werk ik in landen waar de post mij heel langzaam of helemaal niet bereikt. Daarbij begreep ik dat deze man één van de vele eenzamen was die leven achter de gesloten deuren van gevangenissen. Ik bracht die brief bij de Heer en hij gaf me wijsheid. Toen schreef ik aan mijn blad dat ik iedere 3 maanden in Duitsland aan mijn vrienden stuur. Hallo vrienden. En dus schreef ik over deze brief. En ik vroeg of er iemand was, of misschien meerdere, die wilde corresponderen met de gevangenen. Ik vond een vriend die het organiseren wilde. En zo kwamen er verschillende mensen die dit gingen doen. En het resultaat ervan was dat ik heerlijke brieven kreeg. Een eenvoudige vrouw die meedoet, schreef me: ik was enthousiast over uw plan. Ik heb al jarenlang gebeden voor de mensen die achter prikkeldraad leven, maar nu kan ik iets voor ze doen. Ik correspondeer regelmatig met 6 gevangenen. Ik stuur ze allemaal een Nieuw Testament. En dan als u eens een brief schrijft aan ons, dan stuur ik ze dat ook. Dat hallo vrienden. En het is zo'n heerlijke gelegenheid ze te vertellen van de liefde van de Heer Jezus voor zondaars en ze de weg te wijzen om een nieuw leven te beginnen in hem. Het werk is zeker niet te vergeefs. Gisteren kreeg ik een brief van een man die al een hele tijd alleen in een cel zit. Hij schreef me: mijn leven was 1 ruïne. Maar nu heb ik de Heer Jezus gevonden en heb ik door hem genade ontvangen van God. Ik dank hem elke dag daarvoor en ik wil hem trouw blijven. Het is verbazingwekkend hoe vlug ik leerde om in den Heer Jezus te geloven. Dat wonder is gebeurd. Ik stond voor het kruis van Jezus en ik begreep ineens: hij ging ook door diep lijden en grote nood. Hij kan me begrijpen. Ik wil hem lief hebben en hem dienen. Er is nu ineens doel in mijn leven gekomen. Ik schrijf dit om u te tonen hoe gelukkig ik ben. Alsjeblieft, vertel me meer over de Bijbel en wat erin staat. De vreugde die Jezus geeft en de redding van een enkel mens zijn meer waard dan alle rijkdommen van de wereld. Het kruis van Jezus was altijd iets dat ver, heel ver weg was van me. Maar nu is het ineens vlak bij me. En het is of het tot me spreekt. Ja, ik weet dat God het hart veranderen kan van ieder mens, zoals hij mijn hart veranderd heeft. Dit kan ik met grote zekerheid zeggen. Mijn hart is vol vreugde. Een ander schreef: ik nam de hand van Jezus aan. Altijd als ik een brief van u krijg, vergeet ik dat ik achter de tralies ben. Als ik 's morgens mijn ogen open, verlang ik naar Jezus. Maar ik weet zo weinig van hem. Vertel me meer over hem. Ik dank hem elke dag. Jezus hoort me als ik tot hem spreek. Ziet u ze zitten? Die man die der moedersziel alleen in zijn cel zit. Hoort u hem spreken met Jezus? Hoe kwam hij daartoe? Het was een eenvoudige vrouw die eerst bad voor gevangenen en toen begon met haar brieven. Wat zal die vrouw blij zijn als eens Jezus tot haar zegt: ik was in de gevangenis en jij hebt me bezocht. U moet ook maar eens vragen of u iets kunt doen. Begin maar net als die vrouw, eerst bidden voor de gevangenen en dan iets doen. Wat? Nou, misschien een brief schrijven. Weet u, u zult wijsheid nodig hebben, ook om de weg te vinden. Maar dat is zo fijn dat de Bijbel ons zulke heerlijke beloften geeft. In Jacobus 1, vers 5 staat: indien iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom die aan alle geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Denk eens in. Als u eens zou horen, ik was in de gevangenis en je hebt me niet bezocht. Dan zullen ze hem antwoorden en zeggen, Heer, wanneer was u in de gevangenis en hebben u niet gediend? En dan zal hij antwoorden, voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt ge het ook aan mij niet gedaan. Heer Jezus, ik bid u, maak ons trouw door uw Heilige Geest en maak ons vindingrijk door uw liefde.
6: Amen. 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ina Florissen. Vandaag hebben we als onderwerp door vuur beproefd.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: Net als Paulus en Jacobus waarschuwt ook Petrus voor de beproevingen die ons geloof moet ondergaan. In 1 Petrus 1 vers 5 beschrijft hij christenen als degenen die door de kracht van God bewaakt worden door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Hij benadrukt dat alleen door het geloof Gods kracht doelmatig in ons leven kan werken. Daarom is dat voortdurende geloof een noodzakelijke vereiste om deel te kunnen hebben aan de volledige en uiteindelijke openbaring van Gods redding. Vervolgens beschrijft hij in de volgende twee versen hoe ons geloof beproefd zal worden. Daar staat: daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Petrus vergelijkt hier de beproeving van ons geloof met de manier waarop goud door vuur gelouterd wordt en gezuiverd. Op datzelfde thema komt hij terug in de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 4, vers 12 en 13. Daar staat: geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijdt u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. In het begin zullen we die vuurproef misschien beschouwen als iets vreemds. Als iets wat niet bij ons leven hoort als christen. Maar Petrus verzekert ons dat deze beproevingen een noodzakelijk onderdeel zijn van dat leven. Het is essentieel voor de zuivering van ons geloof. Net zoals vuur essentieel is voor het louteren van goud. Daarom roept hij ons op om ons te verblijden. Ook hier in de lessen van Petrus vinden we, net als bij Paulus en Jacobus, die schijnbare tegenstelling van intense beproeving die gepaard gaat met intense vreugde. 3 toonaangevende apostelen van het Nieuwe Testament, te weten Paulus, Jacobus en Petrus, benadrukken dus allemaal dat wij het als volgelingen van Jezus niet als iets vreemds moeten beschouwen wanneer we de moeite en verdrukking gaan. Petrus zegt zelfs dat we daarin deel hebben aan of gemeenschap hebben met het lijden van Christus. Ons geloof wordt erdoor beproefd. En dat wordt juist weer een bron van intense

0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: U maakt alles nieuw. U belooft, ik maak alles nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. Het komt niet meer in de gedachten op. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Er is in het nieuwe Jeruzalem een rivier met water dat leven geeft. Aan weerskanten staat een levensboom. De bladeren van de boom brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. En God zal alle tranen van onze ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Ik vertrouw op Gods belofte en zie uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat ik hiernaar uitzie, span ik mij in om smetteloos en onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, dank u wel voor uw apostelen die ons zijn voorgegaan in die weg van geloof. Dank u voor het voorbeeld dat zij hebben laten zien om juist door de verdrukking heen hun geloof vast te houden, zodat het steeds sterker wordt. Help mij, Heer, om hen daarin te volgen en de diepe vreugde die daarin ligt te kennen. Amen.
2: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
3: And I want you to know God loves you.
2: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
2: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
3: You may have given up on him, but he has never given up on you.
2: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
2: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
2: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
2: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
2: Heere Jezus, het spijt me.
3: That I turned my back on you.
2: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: I went my own way.
2: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
2: Vandaag bekeer ik me.
3: I turn back to you.
2: Ik keer terug tot u.
3: I submit myself to you.
2: Ik onderwerp mijzelf aan u.
3: And I ask you to have your way in my life.
2: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
3: Take me as I am.
2: Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: I want you to say those last words again. Take me as I am.
2: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: In the name of Jesus.
2: In de naam van Jezus.
3: Amen.
2: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
10: Take away the storm. What are they doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
5: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
12: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
13: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derk Prins wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland.
8: Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De onzichtbare oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio. En laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: 24 uur per dag het geluid van hoop.
5: Dit is God Radio.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
9: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
8: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
8: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbelschristelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
10: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
0: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.
3: The Weekend Show.
4: The Weekend Show.
5: God Radio. Je radio leeft weer.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why did you come?
9: Take away the stone. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en

0: worden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.
1: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio. En laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

谁

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
3: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
6: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-Christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
0: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
7: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
6: Dit is God Radio, de beste gospel en christelijke muziek, het geluid van hoop.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
5: Dit is God Radio. The best gospel and Christelijke muziek. Het geluid van

0: Tisseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven. Relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: The Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. The Battled, goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
7: De werkweek zit erop.
8: Woehoe!
7: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: De Hebreeënschrijver begint zijn brief met een kraakhelder statement. De profeten hadden voor de komst van Jezus slechts een glimp van God opgevangen. Zelfs al die glimpjes bij elkaar gaven nog geen duidelijk beeld van wie God echt is. Gods openbaring in Jezus is daarentegen volledig, definitief en slechts voor één uitleg vatbaar. En dan schrijft hij in vers 3: de Zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Het Griekse woord voor afdruk is charakter. Letterlijk betekent het een exacte afbeelding. Het karakter van God wordt zichtbaar in Jezus. Hij is de volmaakte belichaming van Gods karakter. Nu weet je zeker hoe God is. Je zou kunnen zeggen, Jezus is de enige foto die we van God hebben ontvangen. Zoals op die foto zal hij altijd en eeuwig zijn. Je kan ook zeggen, door zijn leven heeft Jezus het enige juiste portret van God geschilderd waarover wij nu beschikken. Als je naar Jezus kijkt, zie je iemand die melaatse, lammen en blinden een hand toesteekt door ze te genezen. Iemand die radeloze mensen moed inspreekt en visie geeft op het koninkrijk van God. Iemand op wie je aan kunt. Iemand die je nooit laat vallen, sprekend zijn Vader. Nu weet je zeker hoe God is. En je mag weten dat hij nooit meer zijn gezicht van je bent. Al ga je de mist in, ook al faal je, al bid je nog zo oppervlakkig, al schaam je je en gaat alles mis, God keert zijn gezicht niet van je af. Nooit. Hij blijft met ogen vol van liefde naar je omzien. Kun je dat geloven?
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: Ik wil eens een klein beetje vertellen wat ik geleerd heb over volledige overgave. Bent u bang voor de volledige overgave? Ik ga weer eens een paar woorden over dit onderwerp zeggen. De overgave aan onze heiland, den Heer Jezus. Ik heb wel eens een tijd gehad dat ik er bang voor was. Ik durf het niet aan, hoor, zei ik. Je weet nooit wat dat voor consequentie met zich meebrengt. Ik durf het niet en ik weet ook niet hoe ik dat voor...

een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Mazzel tof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
10: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

on the people. Numbers 6:24.

0: you, Lord. We bless your name, Lord.
1: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
9: Holy, holy, holy,
10: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: in the dust at the foot of the cross, where mercy paid for me.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar dus ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Mazzel tof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crises zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.